krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zet Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreet, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

het lijsten naar uit de Frieske Marren en hun programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijm om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Efte Groen en het Waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 2 hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen. Ken de kroegen en de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me.

al van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde, ik leef gewoon van uur tot uur.

0: En dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ont mij.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dus Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Kijk in zijn stijlwijze.
2: Hij roept Utto, Utto.
1: En hier wordt elke Kries blij.
2: Dus Kries is een mooie.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Celebration.
3: Goeiedag en van harte welkom bij Celebration, hier op Radio Spannenburg. Mooi dat je weer luistert. Of schuif je misschien net aan, of je bent onderweg, of misschien zit je wel lekker thuis. Dit is alweer de 7e uitzending en het voelt nog steeds bijzonder. We hebben vandaag weer 2 uur vol gospel, worship en muziek die raakt en bemoedigt. Ik ben Esther Maria en André de Jong verzorgt ook vandaag weer de techniek. We ontvangen vandaag in de studio voor een mooi interview Gerlof Wiersma van Stichting Overstag. Ik ga straks met hem in gesprek en natuurlijk luisteren we ook samen naar mooie muziek. We starten vandaag met een krachtige worship song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Een nummer dat je meteen meeneemt naar de kern van ons geloof. Je ogen richten op Jezus, midden in de drukte van het leven. Daarna schakelen we door naar El Shaddai van Amy Grant, een tijdloze worship-klassieker die Gods trouw en majesteit zo mooi neerzet. En om dat vertrouwen nog verder te onderstrepen, luisteren we daarna naar Wat de toekomst brengen mogen. Een opwekkingslied uit de bundel Opwekking nummer 377. Het lied herinnert je eraan dat de toekomst veilig is, hoe onzeker de wereld soms ook voelt. Maar we beginnen met Turn Your Eyes Upon Jesus.

Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze drie prachtige nummers. In de vorige afleveringen hebben we een paar mooie films besproken, maar vandaag duiken we weer eens in een boek. En niet zomaar een boek dat precies past bij de hartslag van Celebration. Vurig verlangen van Laurens Duplessis. Dit boek neemt je mee in het verhaal van Abraham en Sarah, twee mensen die een belofte van God kregen, maar waarvan de vervulling maar uitbleef. Jaren gingen voorbij, omstandigheden leken onmogelijk en toch bleef daar dat verlangen, dat vuur, soms klein, soms bijna gedoofd, maar nooit weg. Laurens laat zien hoe geloof niet alleen een overtuiging is, maar een reis. Een reis waarin vertrouwen, twijfel, wachten, zoeken en opnieuw beginnen allemaal samenkomen. En juist dat maakt dit boek zo herkenbaar voor ons. Wat ik bijzonder vind is dat het boek niet alleen terugkijkt naar een oud Bijbelverhaal, maar het heel dichtbij brengt. Het stelt die ene vraag die we allemaal wel eens voelen. Zou iets voor God te wonderlijk zijn? En dan ontdek je opnieuw dat God zijn belofte houdt, ook als wij het zicht erop kwijtraken. Laurens schrijft vanuit diepe ervaring, zowel als theoloog als voorganger, maar ook als iemand die zelf de weg van verlangen en vertrouwen heeft gelopen. Hij woont tegenwoordig in Friesland, samen met zijn gezin. En dat maakt het extra mooi en extra dichtbij, omdat dit boek ook hier in onze regio zoveel mensen raakt. Vurig verlangen is een uitnodiging om opnieuw te kijken naar wat God in jouw leven wil doen. Niet alleen in het groot, maar juist in het kleine. Een vriendelijk woord, een lied dat je raakt, een moment waarin je merkt dat God tot je hart spreekt. En dat maakt dit boek een prachtige aanvulling op dit programma vandaag. Wat dit boek ook bijzonder maakt, is dat het niet alleen een inspirerend verhaal is, maar ook een praktisch hulpmiddel voor bijvoorbeeld een Bijbelstudie. Na elk hoofdstuk vind je namelijk concrete vragen die je helpen om dieper na te denken over wat je hebt gelezen. Vragen die je uitdagen om het verhaal van Abraham en Sarah te verbinden met je eigen leven. Bijvoorbeeld, hoe ga jij om met wachten? Waar merk jij dat God een verlangen in je hart heeft gelegd? Of welke belofte van God vind jij soms moeilijk vast te houden? Dit soort vragen maken het boek ideaal voor bijvoorbeeld persoonlijke stille tijd, maar ook voor kleine groepen, huiskringen of een Bijbelstudieavond in de gemeente. Het nodigt uit tot een gesprek, reflectie en verdieping. Precies dat wat geloof levend houdt. Laurens schrijft toegankelijk, warm en tegelijk diepgaand. Hij brengt het Bijbelverhaal dichtbij, zonder het te versimpelen. En dat maakt Vurig Verlangen een boek dat niet alleen inspireert, maar ook activeert. Het zet je aan het denken, het daagt je uit en het helpt je om Gods belofte opnieuw te omarmen. Een aanrader dus. We gaan verder met een lied dat gaat over loskomen van alles wat je tegenhoudt. I Break Free van Delana Hope is een krachtige worship track van een zangeres die bekend staat om haar pure stem en haar hart voor aanbidding. Delana schrijft veel voor haar muziek vanuit persoonlijke geloofsverhalen en dat hoor je terug. Haar songs zijn eerlijk, kwetsbaar en tegelijk vol overwinning. Daarna luisteren we naar een band die een heel eigen geluid heeft binnen de christelijke muziek, New World Song. Hun nummer Sweet Holy Spirit is een mix van soul, gospel en een vleugje blues. New World Song staat bekend om hun muzikale vakmanschap en hun warme, bijna live-achtige sound. En extra leuk, ze hebben pas nog in Friesland opgetreden. En dat optreden werd enorm goed ontvangen. Hun warmte, muzikaliteit en vakmanschap komen live nog sterker naar voren. Dit lied ademt de aanwezigheid van de Heilige Geest. Zacht, troostend en tegelijk krachtig. Geniet van beide nummers.

Nou, ik hoop dat jullie ook zo genoten hebben van deze heerlijke tune. Echt fijn, even achterover leunen en genieten. Dan zijn we nu toegekomen aan de overdenking. En ik heb wat gekeken naar wat er allemaal in de wereld gebeurt. En als overdenking heb ik als titel een vrede die niet wankelt genomen. In een wereld die steeds sneller lijkt te draaien, waar oorlogen, spanningen, economische onzekerheid en persoonlijke zorgen elkaar blijven opvolgen, is het geen wonder dat veel mensen zich onrustig voelen, denk ik. Je merkt het in gesprekken, in de media, soms zelfs in je eigen hart. Het lijkt alsof de rust steeds verder wegglijdt. Maar juist in zo'n wereld klinkt een eeuwenoude, maar springlevende waarheid. Gods vrede is niet afhankelijk van de omstandigheden, maar afhankelijk van zijn aanwezigheid. Psalm 46 zegt: God is voor ons een toevlucht en een vesting, een hulp in nood, altijd bereid. Wat mij raakt is dat deze psalm niet geschreven is in een tijd van stabiliteit, integendeel. Psalmist beschrijft een wereld waarin bergen wankelen en wateren bruisen. Het is chaos, het is onrust, het is onzeker. En toch zegt hij: God is een vesting. Niet een schuilplaats die soms open is en soms gesloten, maar een vaste plek waar je altijd terecht kunt. Jezus zelf gaat nog een stap verder. In Johannes 14 zegt hij: mijn vrede geef ik jullie, niet zoals de wereld die geeft. De wereld geeft vrede door omstandigheden te veranderen, maar Jezus geeft vrede door ons hart te veranderen. Dat betekent dat zijn vrede niet breekbaar is, niet tijdelijk, niet afhankelijk van nieuwsberichten, politieke ontwikkelingen of persoonlijke situaties. Zijn vrede is geworteld in wie hij is en hij verandert niet. Maar hoe leef je die vrede dan praktisch? Want laten we eerlijk zijn, het is mooi om te zeggen dat Gods vrede er is. Maar hoe ervaar je die als je hoofd vol zit, je hart onrustig is of je toekomst onzeker voelt? Dat is iets wat we allemaal wel herkennen, denk ik. Hier heb ik 4 praktische Bijbelse stappen op een rijtje gezet. Zoek ademruimte met God. Neem elke dag 1 moment, al is het maar 5 minuten, waarin je bewust stil wordt. Zeg simpelweg: hier ben ik. Je hoeft niets te presteren. Rustig begint bij aanwezigheid, niet bij activiteit. En je zult zien, dat is best moeilijk. 5 minuten lijkt niet veel, maar 5 minuten stil zijn is best moeilijk. Vervang zorgen door waarheid. Schrijf 1 zorg op die je bezighoudt. Zoek er 1 Bijbeltekst bij die je tegenspreekt. Bijvoorbeeld de zorg: ik weet niet hoe het verder moet. De waarheid: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dit is geen trucje, dit is geestelijke training. En dan 3. Beperk de ruis. Onrust wordt vaak gevoed door constante prikkels, nieuws, social media, meningen, discussies. Kies 1 moment per dag waarop je bewust niet consumeert, maar luistert. Niet naar de wereld, maar luister naar God. En 4. Zoek een mens op. Vrede groeit wanneer je het deelt. Stuur iemand een bericht, bel iemand of spreek iemand aan met een eenvoudig: ik denk aan je. Gods vrede stroomt namelijk vaak via mensen. Dat is de kern van deze overdenking. Misschien is dit wel de uitnodiging voor deze week. Probeer niet de wereld te beheersen. Dat lukt je niet. Dat is buiten je circle of influence. Maar laat je hart opnieuw rusten in hem. Niet zoeken naar controle, maar naar vertrouwen. Niet kijken naar de golven, maar naar de vredevorst, naar God. En dan gebeurt er iets wonderlijks. De onrust zal langzaam verdwijnen. Niet uit de wereld, maar wel uit je hart. Ik hoop dat je hier praktisch gezien wat aan hebt gehad. En dan gaan we nu luisteren naar Love of God. Een prachtige samenwerking tussen Brandon Lake en Phil Wickham. 2 worshipartiesten die bekend staan om hun passie voor aanbidding en hun vermogen om muziek te maken die je recht in het hart raakt. En vanuit die krachtige boodschap gaan we door naar een nummer dat wereldwijd een anthem is geworden: Reckless Love van Corey Asbury. Een lied dat ons herinnert aan Gods liefde, die geen grenzen kent, die achter je staat, die je zoekt, vindt en optilt. 2 liederen die samen 1 verhaal vertellen. Gods liefde is groter dan wij ooit kunnen bevatten. Geniet van The Love of God en daarna Reckless Love.

zijn toegekomen aan de song en haar verhaal. The Rivers of Babylon is zo'n nummer dat heel veel mensen kennen als een vrolijke, bijna zomerse hit uit de jaren 70. Maar achter dat ritme en die herkenbare melodie schuilt een diep Bijbels verhaal. Het lied is namelijk gebaseerd op Psalm 137, een psalm die geschreven werd tijdens de Babylonische ballingschap. De Israëlieten waren weggevoerd uit hun land, ver van Jeruzalem, ver van de tempel, ver van alles wat vertrouwd was. Aan de oevers van de rivieren van Babylon, de Eufraat en de Tigris, zaten ze neer, vol verdriet, vol heimwee. Hun vijanden vroegen hen om vrolijke muziek te zingen. Maar hoe kun je zingen als je hart gebroken is? Die spanning hoor je terug in de tekst. Het verlangen naar God, het gemis van thuis en tegelijk de hoop dat Hij hen niet vergeten is. Boney M. maakte van deze psalm een wereldhit. Maar het bijzondere is dat de spirituele kern volledig overeind blijft. Het nummer draagt een boodschap van volhouden, van blijven herinneren wie God is, zelfs als je in een vreemd land bent. Het is een lied dat laat zien dat geloof niet alleen klinkt in vreugde, maar ook in verlangen en verdriet. En juist dat maakt Rivers of Babylon zo krachtig. Het verbindt een Bijbels verhaal met een universele menselijke ervaring. Het gevoel van verloren zijn en toch blijven hopen. En vanuit dat diepe verlangen, dat roepen uit de ballingschap, gaan we daarna luisteren naar een lied dat je meeneemt naar het hart van aanbidding, Revelation Song, in de uitvoering van Kai Benro. Waar Rivers of Babylon de pijn van het volk in ballingschap laat horen, opent Revelation Song juist een venster naar de hemelse troonzaal, zoals beschreven in Openbaring. Het is een lied dat de majesteit van God bezingt, de heiligheid van het Lam en de aanbidding die nooit ophoudt. Kai Benro, bekend van de Cater Vocal Band, brengt dit nummer met een warme, krachtige stem die de tekst nog dieper laat landen. Samen vormen deze twee liederen een prachtige beweging. Van verlangen naar vervulling, van ballingschap naar aanbidding, van tranen aan de rivier naar glorie van de kroon. Geniet van deze prachtige nummers.

En daarmee zit het eerste uur van Celebration er alweer bijna op. Wat vliegt de tijd toch? Maar geen paniek, we zijn nog lang niet klaar, want uur 2 staat weer bomvol moois. In het volgende uur nemen we je mee door de eventkalender, de leukste concerten, bijeenkomsten en activiteiten die je de komende tijd zeker niet wilt missen. Daarnaast hebben we een bijzonder moment hier in de studio, want Gerlof Wiersma van Stichting Overstag schuift bij ons aan voor een openhartig interview en dat wil je natuurlijk niet missen. Misschien hoor je straks in uur 2 wel jouw favoriete nummer voorbij komen. Dus blijf bij ons, zet je radio niet al te ver weg en hopelijk blijf je luisteren. Want uur 2 van Celebration start zo meteen. We sluiten dit eerste deel af met een lied dat je meeneemt naar de vroege ochtend van Gods aanwezigheid. Wings of the Dawn van Stephen M. Miller. Het is een prachtige muzikale meditatie. Het is geïnspireerd door Psalm 139, waar staat dat zelfs al zou je vliegen op de vleugels van de dageraad, God je nog steeds vindt. Miller staat bekend om zijn rustige, reflectieve worship, waarin muziek niet alleen klinkt, maar ook ademt. Dit nummer is precies zo'n moment van rust en overgaat. En vanuit die Bijbelse reflectie gaan we naar een instrumentaal stuk dat bijna als een gebed klinkt. As the Deer Pants, in de uitvoering van Jan Mulder. Jan Mulder is een Nederlandse pianist en componist die wereldwijd bekend staat om zijn warme, filmische arrangementen. Zijn instrumentale versie van dit geliefde lied uit Psalm 42 laat je bijna de tekst voelen, zonder dat er één woord gezongen wordt. Het is pure en een prachtige manier om dit eerste uur af te ronden. Geniet van deze twee nummers. We zijn straks bij je terug.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Celebration.
3: We zijn terug met uur 2 van Celebration. En ook dit uur gebeurt er weer van alles. Zo nemen we je mee langs de eventkalender met bijzondere samenkomsten, concerten en momenten om alvast in je agenda te zetten. En we krijgen bezoek in de studio van Radio Spannenburg. Bij ons schuift aan Gerlof Wiersma van Stichting Overstag voor een persoonlijk en warm interview. We gaan met hem in gesprek over zijn leven, zijn werk en passie bij Stichting Overstag en wat hem inspireert in het dagelijks leven. Blijf dus lekker luisteren. Als eerste gaan we luisteren naar You Say van Lauren. Een lied dat zoveel mensen raakt, juist omdat het zo eerlijk is over de strijd tussen wat je over jezelf denkt en wat God over je zegt. Lauren zingt vanuit dat diepe verlangen om niet te leven vanuit twijfel of minderwaardigheid, maar vanuit Gods waarheid. You say I'm loved and you say I'm strong. Het is een nummer dat je even stilzet en je herinnert aan wie je bent in Christus. Niet op basis van je prestatie, maar op basis van zijn liefde. En vanuit die identiteit, vanuit dat weten dat je geliefd bent, gaan we naar een lied luisteren dat de blik nog verder optilt. Op die dag uit de opwekkingsbundel nummer 818. Een lied dat vooruitkijkt naar de dag waarop alles nieuw wordt, waarop tranen verdwijnen, waarop we hem zullen zien zoals hij is. Het is een lied vol hoop, vol verwachting, vol zekerheid. Waar You Say je helpt om vandaag stevig te staan, helpt op die dag je om met vertrouwen naar morgen te kijken. Twee liederen die samen één verhaal vertellen. God zegt wie je bent en hij houdt je vast tot de laatste dag. Geniet van deze twee nummers.

We zijn toegekomen aan de agenda. Elke aflevering proberen we de concerten of andere christelijke events in de regio met jullie door te nemen. We kijken nu naar de september. Ook de komende weken is er in Friesland weer van alles te beleven op christelijk gebied. We nemen je mee. Er is een intiem concert van Christian Vervoort op 22 september in Burgum, samen met saxofonist Johnny Boston. De spreker is Leander Jansen en het begint om 8 uur. 16 oktober is Mozaïek Worship in Surhuis ter Veen. En dan 25 oktober André van der Meer in Leeuwarden in Theater de Bres. 2 oktober is Eline in Drachten. 14 oktober Marcel en Lydia Tsiemer ook in Drachten. 16 oktober is de landelijke samenzangdag in Kampen. En dan zijn we alweer in november aangekomen. Dus dat neem ik volgende keer mee. En dan wil ik nog even onder de aandacht brengen. Het Strandheem Festival nodigt je uit voor een onvergetelijke Keltische kerst op zaterdag 19 december in de Flambouw in Surhuis ter Veen met de band Celtic Worship. De meeste concerten of events zijn terug te vinden via Events for Christ of True Tickets. En dit was dan de eventkalender. Mocht je zelf nog iets hebben dat je zegt van nou, dit is leuk om te melden, geef dat dan even door op onze site van Radio Spannenburg en ga naar Celebration en vul dan het contactformulier in. We gaan nu luisteren naar muziek Majesty van Michael W. Smith. Een lied dat al jarenlang een vaste waarde is binnen de aanbidding. Michael W. Smith weet als geen ander hoe je met muziek een ruimte vult met eerbied en verwondering. Majesty is zo'n nummer dat je helpt om even stil te worden. Het is eenvoudig, maar tegelijk diep. Een lofprijzing die je meeneemt naar de kern van aanbidding. Hem de eer geven die hem toekomt. En vanuit dat moment van overgave gaan we door naar From the Inside Out van Hillsong United. Een lied dat de beweging van aanbidding nog verder verdiept. Niet alleen God eren met woorden, maar hem toelaten om je hart van binnenuit te vernieuwen. Het is een gebed dat zegt, laat mijn leven spreken van binnen naar buiten. Waar Majesty je optilt naar Gods troon, brengt From the Inside Out die ontmoeting terug naar je eigen hart. Naar verandering, herstel en een leven dat weerspiegelt wie hij is. Twee liederen die samen één verhaal vertellen. Eerst kijken we naar zijn majesteit en dan leven vanuit zijn aanwezigheid. Laten we genieten van deze twee prachtige nummers.

0: Onze gast van vandaag is iemand die al jaren met hart en ziel investeert in de kerk in Noord-Friesland. Iemand die gelooft dat de plaatselijke gemeente nog steeds een plek is waar hoop geboren wordt, waar generaties elkaar vinden en waar God levens verandert. Gerlof Wiersma is oprichter van Stichting Kerk Overstag. Hij kreeg in 2008 een duidelijke roeping: ga bouwen aan kerken die meer toekomst durven te zien. En dat is precies wat hij doet. Met visie, met passie en met een team dat naast gemeente staat. Niet erboven, maar er middenin. Stichting Kerk Overstag helpt kerken om opnieuw wind te vangen, om jongeren en gezinnen te verbinden met de hele gemeente en om met frisse moed vooruit te kijken. Gerlof is iemand die niet alleen praat over kerkvernieuwing, maar het ook leeft. Hij kent de verhalen, de uitdagingen, de vragen en de prachtige momenten waarop God iets nieuws begint. Vandaag is hij bij ons in Celebration in de studio om te delen wat hem drijft, wat hij ziet gebeuren in Friesland en hoe hoop soms begint met één kleine stap. Van harte welkom hier, Gerlof Wiersma.
1: Dankjewel, de mooie intro.
0: Ja, nou, er zit niks aan verzonnen, denk ik.
1: Nee, ik herken het, dus dat is heel leuk.
0: Mooi. Hey, ik heb een vraagje. Jij hebt aan mij verteld dat jij en je vrouw heel vaak varen en op het water te vinden zijn in jullie eigen boot. Mm-hmm. Varend door de vertrouwde water van Friesland. En wat betekent dat varen voor jullie? Is het een ontspanning, inspiratie? Of is het misschien wel een plek op het water waar nieuwe ideeën voor kerkoverstag ontstaan?
1: Mooie vraag. Nou, in eerste instantie hebben we het nog maar recent ontdekt. Maar afgelopen zomer waren we een week in, ik zeg maar even, Zuid-Friesland hier, het Hegemeer.
0: Okay.
1: En daarna in het Lauwersmeer, dus bovenin. Maar wat je zegt over wat doet dat? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Friesland van de andere kant leren zien. Ik was echt gefascineerd. En op het water kom je echt helemaal tot rust. Want alles gaat traag en alles gaat langzaam. En je hebt tijd om je heen te kijken. En er is natuur. Dus aan de ene kant is het ontspanning. En aan de andere kant merk ik dat ik daar God ook echt ontmoet. En niet met het doel om inspiratie weer voor een volgend seizoen. Maar gewoon om eigenlijk, ja, gewoon even te zijn. Even bij hem te zijn. En om daar even van te genieten.
0: Gewoon op het water.
1: Absoluut, ja.
0: Want ik begrijp, hebben jullie de boot nog maar net?
1: Ja, we hebben hem nu een dik jaar.
0: Oké. Dus dit was echt jullie eerste lange vakantie op het water.
1: Ja, en ik ben wel vroeger opgegroeid. Ik kom uit Sneek. En daar, wij hadden ook altijd een boot.
0: Ja.
1: Dus het water was niet onbekend. Maar nu bleven we ook overnachten. Vroeger hadden we een boot waar we dagtochtjes op deden. En dan gingen we weer terug.
0: Ja.
1: En nu bleef je gewoon op het water. En dan, heerlijk. Ja.
0: Mooi. Oh, wat leuk dat je dan eigenlijk na al die jaren Friesland zo op een andere manier leert kennen.
1: Ja, ik was echt gefascineerd.
0: Ja.
1: Dus als je nu luistert en je denkt, nou, ik heb dat al eens een keer willen proberen. Go, zou ik zeggen.
0: Gelijk een promo voor de watersport.
1: Nou. Het was echt, en ook het gewoon de infrastructuur op het water. Als het gaat om stijgers en als het gaat om afvalcontainers. Het is zo ongelooflijk goed geregeld in Friesland. Dat is echt heerlijk.
0: Ja. Nou, het is ook wel echt een waterprovincie.
1: Nou ja, dat is het. Ja, dat klopt.
0: Dat Zou je ons eens even terug willen nemen naar 2008? Je vertelt dat God toen echt iets heel specifieks op jouw hart legde. Namelijk het investeren in gevestigde kerken in Noord-Friesland. Kan jij aangeven van wat er in die periode eigenlijk gebeurde? En hoe jij zoiets had van, ja, hier moet ik iets mee.
1: Mm-hmm. Ik was jeugdwerker van de Bethelkerk in Drachten. Misschien is die wel bekend van Orlando Bottomley.
0: Jazeker.
1: Die was daar voorganger. En het was eigenlijk, ik was niet van plan te gaan stoppen. Maar ik was op een gegeven moment, we waren op vakantie. Toen nog gewoon met de caravan. En ik kon 's nachts een keer niet slapen. En ik was aan het wandelen. En wat gebeurt er dan vaak, net als op dat water?
0: Hmm.
1: Ja, dan ben je als het ware in gesprek met God. En toen vroeg ik aan hem, en dat meen ik heel serieus. Want ik wilde heel graag op de plek zijn waar hij mij naartoe leidde. Ik zei, ben ik nog op de goede plek?
0: Mm-hmm.
1: En toen bleef het eerst even stil, waar ik uit opmaakte, oh, dan is het ook wel oké. Maar ik hoopte en ik verwachtte eigenlijk ook wel een antwoord. En na die stilte was het ineens, ik wil bijna zeggen, oorverdovend in mijn gedachten, Noord-Friesland. Nou, ik moet eerlijk zeggen, je mag best maar weten,
0: mm-hmm,
1: dat was ik niet. Want mijn vrouw die komt uit Moara en Liusses. Dat ligt helemaal boven Dokkum. Noord-Friesland, eerlijk is eerlijk, ik had daar eigenlijk helemaal niks mee.
0: Okay. Niet,
1: dus dat was voor mij wel in eerste instantie een toets van... Hey, dit bedenk ik niet zelf.
0: Nee.
1: Dus, maar toen vroeg ik wel van, heer, als u dit zegt... Dan heb ik wel daar een verlangen voor nodig. En nou, in de periode daarna ontdekte ik heel erg van... ja, wat dan in Noord-Friesland? En op een gegeven moment... was het zo dat God eigenlijk mijn hart aanraakte... voor de traditionele, voor de gevestigde kerken.
0: Ja, dus niet iets nieuws?
1: Nee.
0: Nee,
1: nee, want dat was in eerste instantie ook wel gedacht... ja, wat nou? Moeten we dan een gemeente beginnen? Of... Nee, dat was het niet. En niet op basis van dat ik het beter weet of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar gewoon meebouwen en meezoeken en ontdekken van... goh, in die dorpen en in de wijken, hoe moet dat kerk zijn? En ook vanuit... traditionele contexten. Ik bedoel, is er nog hoop? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?
0: Ja, mooi. Mooi, ja. Mooi dat je inderdaad... dat je toen heel concreet dat om ben gaan zetten... en dat je daar weer iets mee gedaan hebt. En dat je God ook in de stilte ook... daar hadden wij het in de overdenking in het eerste uur ook over... God in de stilte ontmoeten, mm-hmm, eigenlijk. En dat jij daar nu zo'n voorbeeld van geeft... En als je dan kijkt, hè, door de eeuwen heen zijn er altijd groepen en mensen geweest die de kerk van buitenaf hielpen. Stichting Kerk Overstag staat in diezelfde traditie. Hoe zie jij die rol vandaag de dag, nu veel kerken eigenlijk in lastig vaarwater zitten?
1: Mm-hmm. Ja, er is, kun je wel zeggen dat er fikse tegenwind is.
0: Ja.
1: En niet zozeer omdat, om maar even zo te zeggen, dat de mensen in de maatschappij de kerk niet meer zouden pruimen of zo. Maar... laten we eerlijk zijn, ik geloof dat door onze nog steeds

0: bent, dat je mij niet vergeet.
1: Ja.
0: Hij wist dus dat wanneer ik mensen zegen, want zo is hij, dan gaat het hun goed. Maar als het hun dan eenmaal goed gaat, denken ze dat ze wel zonder hem kunnen.
1: Ja,
0: dan
1: hebben ze hem niet meer nodig. Nou, nee. Zelf doen.
0: Nou ja, dat.
1: Ja.
0: Dus als het gaat om de kerk en tegenwind, en dan is dat niet zozeer misschien tegenwind, maar in de maatschappij, ja, hebben we God dan nog wel nodig?
1: Ja.
0: Nou, de kerk is natuurlijk, ik noem het maar even, de reddingsboot die God heeft gegeven aan de wereld. Maar ja, als de wereld denkt het zelf allemaal wel te kunnen, en die denkt van, nou jongens, ik heb het toch prima, ik kan er wel van zonder. Let maar eens op. Stel je voor, hè, ik hoop het niet en ik ben echt geen onheilsprofeet. Mm. Maar stel je voor dat de komende jaren dat het weer minder gaat. Dat ergens de vlam in de pan slaat. En dat zowel natuurrampen, maar misschien ook wel oorlogen uitbreken. Dan weten wij, iedereen die meeluistert, dan weet je, oh, dan zit de kerk weer vol. Want dan ineens kunnen we het niet meer.
1: Ja, in tijden van ramp.
0: Ontdek je dat het allemaal niet maakbaar is en heel onzeker. Maar als het allemaal goed gaat en en in die periode zit nu de kerk. Nou, en dan is het inderdaad zoeken van hoe bereik je met dezelfde boodschap de huidige generatie? Want de boodschap verandert niet. We veranderen niks aan de boodschap.
1: Nee.
0: Ook niet als we in de lokale kerk komen ondersteunen. Nee, die boodschap is dezelfde nog. Hè, met dezelfde Jezus als hoeksteen. Maar het is wel zo dat je denkt van, oké, misschien moet je de aanvliegroute iets veranderen. Nou, wij zijn inderdaad een partij die van buiten die kerk komt.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat je net ook al zei, door de eeuwen heen zijn er altijd partijen geweest van buiten die hielpen. Youth for Christ, maar ook zendingsorganisaties, maar ook evangelisatie, operatie mobilisatie hier uit Emmeloord, zeg maar. En zo zijn er heel veel organisaties die de kerk willen ondersteunen en stimuleren.
1: Het mooie vind ik van Kerk Overstag is dat jullie aan het werk gaan met iets wat er al is.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik wel het hele mooie. Dat je niet een kerkgemeenschap uit elkaar trekt. Wat soms gebeurt op het moment dat je een nieuw initiatief.
0: Mm-hmm.
1: Hoe goed bedoeld ook.
0: Ik kom zelf uit een kerk die waar heel veel mensen uit de kerken waar ik nu werk zijn overgestapt. De Bethelkerk in Drachten, dat was echt een regiogemeente.
1: Ja.
0: Heel veel mensen uit de wijde regio, ik denk wel 20, wel 30 kilometer, die wilden lid worden van de Bethel.
1: Ja.
0: En ik weet nog heel goed dat Orlando ook altijd zei, iedereen die zover kwam en die zei, we willen hier eigenlijk bij horen. Dat weten heel veel mensen niet. Maar hij zei altijd, waarom blijf je niet bij je eigen kerk?
1: Hmm.
0: Er was natuurlijk een reden om
1: ja.
0: Maar niet dat het andere altijd maar beter is. Maar ja, dat bedoel ik dus met de aanvliegroute van vandaag is, moet de kerk gewoon precies blijven doen, althans op de manier blijven doen dat ze het altijd deden. Ik geloof dat als je het doet op de manier die je deed, dan krijg je wat je kreeg. En de afgelopen 10 jaar gaan er gewoon heel veel mensen die vertrekken.
1: Ja.
0: En dat wil dus dat is geen waardeoordeel over datgene wat er is. Want ik geloof dat in elke kerk in heel Friesland, waar Jezus centraal staat, waar Gods woord centraal staat, daar is hoop. Alleen soms moet je de vorm, de geloofsbeleving, we leven tegenwoordig echt, om het zomaar te zeggen, in een gevoelsmaatschappij. Heel veel keuzes maken we op basis van gevoel.
1: Mm-hmm.
0: Dan kun je zeggen van ja, nou daar hebben we niks mee in de kerken. Dit is het, dit is de waarheid. En daar blijven we bij. Mm. En dat moet je ook zeker doen. Maar wil je de mensen bereiken die in een maatschappij leven, die wordt als het ware door het gevoel wordt geleid, dan moet je aansluiten waar die mensen zich bevinden.
1: Ja.
0: Deed Paulus ook altijd, tenminste toen, die zegt ook, ik ben een Jood bij de Jood en een Griek bij de Griek.
1: Ja.
0: Je moet aansluiten bij waar de mensen die je wilt bereiken of die je wilt vasthouden, waar die zich bevinden. Nou, en dan zegt de vorm is in principe niet heilig, dacht ik. Sommige kerken is dat soms wel het gevoel.
1: Nee, de inhoud. De inhoud is eigenlijk heilig.
0: Nou ja,
1: maar de vorm
0: die moet
1: niet.
0: Heilig zijn en niet de vorm. Maar de vorm is soms zo vertrouwd geraakt. Mm-hmm. Dat is dan helemaal met je geloofsbeleving verweven. En dat is soms ook wel de uitdaging. Of eigenlijk altijd de uitdaging.
1: Ja, snap ik. Ja, en daar zal ook echt wel van verschillende kanten weerstand tegen zijn. Ja.
0: Nou ja, het is goed, de kerken die zeg maar bij ons komen en zeggen van, goh, kunnen jullie iets voor ons betekenen? Dat zijn

0: altijd wel kerken die denken van, goh, wat we hebben willen we ook zo graag vasthouden. Mm-hmm. Sterker nog, je wil graag zelfs de mensen uit het dorp die door de jaren heen misschien zijn afgehaakt, weer opnieuw bereiken.
1: Ja.
0: Dan zeggen wij van, dat kan. Alleen ben je ook bereid om daar een offer voor te brengen? Ben je ook bereid om daar ongemakkelijke antwoorden op te horen die jou niet meer in je comfortzone bevestigen, maar die buiten die comfortzone liggen.
1: Ja, dat het af en toe mag schuren.
0: En dat het soms schuurt.
1: Ja.
0: En dat niet iedereen in de gemeente over de nieuwe ideeën. Kijk, ik zeg nog steeds niet, het nieuwe is niet beter. Het nieuwe heeft nog hetzelfde doel als toen. Maar wil je hetzelfde doel bereiken, ja, dan zul je moeten aansluiten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, heel duidelijk. Jij bent begonnen met jeugdwerk, maar ontdekte dat alleen investeren in jongeren niet genoeg is om echt vernieuwing te brengen. Wat maakte dat jullie de stap hebben gezet naar een bredere aanpak tot en met eigenlijk ook de ouders van de tieners?
0: Ja, dat is eigenlijk ontstaan doordat we deden eerst, zeg maar, we werken nu met opbouwwerkers in de lokale kerk. Hè, die komen dan in loondienst van de lokale kerk. En dan sluiten we een overeenkomst met die kerk, zodat wij de training en de begeleiding van die opbouwwerkers noemen. Maar die opbouwwerkers, die heten vroeger, waren dat jeugdwerkers. Mm-hmm. En deze opbouwwerkers van vandaag zijn ook altijd nog een flink deel bezig met jeugdwerk.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je alleen maar bezig gaat met jeugdwerk. Een mooi voorbeeld. Ik werkte in de PKR-gemeente van Jistrum. Een klein dorpje schuin boven Drachten. En na een paar jaar ging het eigenlijk best heel goed met het jeugdwerk. Ik was daar jeugdwerker. En die tieners waren enthousiast. De jongeren waren gespreksgroepen. De ouders, iedereen. De gemeente had wel zoiets van, jongens, we gaan de goede kant op.
1: Ja,
0: hè? Dit
1: leeft.
0: Is dit
1: ja.
0: Leeft weer. En op een gegeven moment kom ik bij de kerkraad. En ik zeg, ik weet twee dingen zeker. Ik zeg, het eerste is dat de tieners en de jongeren die nu bij mij of bij ons op de jeugdgroep zitten of in de tienerdienst komen, die zijn over tien jaar zitten die niet meer in de tienerdienst en ook niet meer bij de tienergroep. Ze zijn dan te oud. Maar ik zeg, ik weet nog één ding zeker. Als er niet iets verandert, zitten ze over 10 jaar ook niet in de kerk.
1: Hmm.
0: Eigenlijk was dat een soort, nou ja, schok-effect.
1: Ja.
0: Zo van, maar daar hadden we jou toch voor ingehuurd, hè? Zo een beetje.
1: Dat is toch geregeld nu.
0: Dat was toch wel een beetje klaar zo.
1: Ja.
0: En ik zeg, nou ja, geef me een reden om te denken dat dat anders zou zijn. Ik bedoel, ik sta open, altijd. Hè? Mensen mogen het met me oneens zijn. En weet je, heel vaak heb ik ook niet gelijk. Maar in dit geval zei ik van, nou ja, toen ging ze even nadenken van, ja, dat gaat niet vanzelf goed. Dat gaat wel vanzelf fout.
1: Mm-hmm.
0: Oké, dus toen ik zei, nou, laten we eens gewoon eens kijken. Kunnen we iets bedenken waardoor de beweging op gang komt, waardoor die tieners en die jongeren die dan volwassen zijn, er dan nog zijn? Ja. En toen kwam het idee van, nou, moeten we dan een jongerendienst doen? Nou, 1 keer in de maand. Ik zei, nou, laten we dat proberen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik had daar geen tijd voor. En was best wel een aardige start. Maar uiteindelijk was dat het ook niet. Maar het was wel een goed idee, althans, om te gaan zoeken
1: naar een vervolg.
0: En uiteindelijk is dat weer gestopt. En heb ik wel gezegd, nou, geef ons dan de mogelijkheid om te pionieren. Nou, toen zijn we inderdaad gaan zoeken naar een vorm waarin we diezelfde boodschap precies op dezelfde manier verkondigen, maar in een hele andere beleving. En dat is niet per definitie een hele evangelische beleving. Ik bedoel, ik hoor dat ook nooit terug in de kerken waar we werken. Maar het is wel een vorm die aansluit bij vandaag. Bij gezinnen, bij kinderen, bij tieners, bij jongeren, bij volwassenen. Nu kom ik even terug op de vraag, want je zei van, doen we alleen jeugdwerk? Nou, als je alleen jeugdwerk doet, ja, dan is het op een gegeven moment klaar. En dan ben je ze weer kwijt. Is dat dan je idee? Nou, onze conclusie was, nee, dat is niet ons idee,
1: nee.
0: Ons verlangen. Wij willen heel graag dat we een steentje mogen bijdragen in het proces van kerk zijn richting toekomst. En toen zeiden we van, nou, dan willen we ook heel graag bezig zijn met de ouders van de tieners. Want als we de tieners misschien wel bereiken, de grootste deel van de tijd zitten die thuis. Dus de ouders hebben by far, op verreweg, de meeste invloed. Mm-hmm. Dus dan kunnen we ook, als het zou mooi zijn als we de ouders ook mogen bereiken. En toen kwam dus inderdaad ook dat gezinsdienst, dat maandelijkse gezinsdienstconcept wat we hanteren. Waarin de focus ligt op de doelgroep gezinnen met kinderen en tieners. Ouderen zijn er meer dan welkom. Maar de gevestigde, de traditionele, meer liturgische diensten sluiten heel goed, meer beter aan bij die groep.
1: Ja.
0: Laten we bij die andere groep een andere aansluiting zoeken. Nou, en dan moeten we elkaar, de jongeren en de ouderen, elkaar als het ware dat gunnen of dat offer misschien brengen. Maar vooral ook dat we elkaar moeten leren zegenen. Ook in elkaar, in die nieuwe belevingsvormen.
1: Mooi. Ja, dat je het gewoon breder trekt, mm-hmm, inderdaad. Dat er voor iedereen plek is. Ja, ja. Mooi. Ik heb aan jou ook gevraagd of jij een nummer had wat je graag zou willen draaien. En dat is heel toepasselijk, want we zijn begonnen met water. Jij hebt aangegeven dat je Oceans van Hillsong een heel mooi nummer vindt. En ja, dat is gewoon echt een nummer wat door heel veel mensen gewaardeerd wordt. Het is echt een nummer dat van het moment waarop je uit de boot stapt, net als Petrus, en je ontdekt dat het vertrouwen niet ontstaat door de zekerheid, maar door Jezus, door naar hem te kijken en niet naar beneden naar de golven. En jij vertelde dat dit liedje telkens weer opnieuw herinnert aan de eenvoudige maar krachtige waarheid. God roept je soms naar plekken waar je zelf niet durft te gaan, maar hij gaat altijd met je mee. Dus nou, eigenlijk op speciaal verzoek van Gerlof willen we nu graag draaien Oceans van Hillsong.

0: gaan weer verder met ons mooie gesprek met Gerlof. En jij spreekt over kloven tussen de reguliere kerk en tieners, jongvolwassenen en gezinnen. Welke signalen zie jij in de praktijk die laten zien dat die kloof er is? En hoe kunnen kerken die weer dichten, denk jij?
1: Nou, dat heeft te maken met het modernisme en het postmodernisme. Mooie kreten.
0: Mooi.
1: Maar vroeger zeiden ze gewoon, zo hoort het. We hoeven niet over te discussiëren. Maar vandaag, de dag, gaat het meer om, ja, maar wat vind ik? Wat geloof ik? En niet meer, ik neem niet meer zomaar aan wat de kerk zegt. He, ook al heeft de dominee vast een hele goede waarheid, maar ik wil dat zelf uitvinden. Dus die kloof die ontstaan is, dat heeft met dat modernisme en het postmodernisme. Modernisme, dat klinkt heel modern, maar dat is feitelijk, nou, ik wil niet zeggen ouderwets, maar dat is meer van vroeger, de vormen, zoals dat altijd ging. He, de dominee die wist hoe het moest. Maar tegenwoordig is meer de jeugdleider, bij wijze van spreken, dat is een coach. Dat is iemand die het proces begeleidt. En de Alpha-cursus, die is echt zo'n verbindende vorm waarin je hoort erbij. Waarin dat gewoon veel belangrijk is. We gaan met elkaar eten. En dan hebben we het erover. Dus die kloof, die heeft te maken met generaties. En die zit hem weer opnieuw in die geloofsbeleving. Daar zit de kloof. En als je de beleving laat aansluiten op waar we vandaag de dag elkaar, met elkaar zitten. En dat is een hele individualistische maatschappij. Mm-hmm. Zul je aan moeten sluiten op waar de ander zich bevindt. Nou, dat is een beetje, denk ik, de kloof die er is tussen de generaties en de oudere en de nieuwe generatie.
0: Ja, dat snap ik. Oké. Nou zijn we natuurlijk eigenlijk ook wel heel, heel nieuwsgierig. Wat kan jullie stichting nu bieden? Hoe pakken jullie het aan? En jullie zijn al daadwerkelijk in diverse kerken aan het werk met resultaat. Kun je daar iets over vertellen?
1: Mm-hmm.
0: Als ik als kerk nou zeg van nou help, wat nu?
1: Ja, dan hebben we eerst een kennismaking.
0: Mm-hmm.
1: Kerken die komen inderdaad, of vaak een delegatie van een kerkraad, die komt met ons praten. En dan gaan we gewoon kennis maken. En dan zo van, hé, wat zien jullie en wat zouden jullie willen? Dan vertellen wij hoe onze visie is en mm-hmm. waar wij in geloven. En vervolgens hebben we eigenlijk een informatiedocument van onze werkwijze.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat er helemaal niet om dat wij de heilige en enige ware werkwijze hebben. Maar het is wel zo dat onze werkwijze, dat is wel een, als je niet daar echt mee kan leven, nou, dan zijn er ook andere wegen te bewandelen.
0: Ja.
1: Maar zo doen we de dingen.
0: Hè, dat heeft succes. Want
1: op de een of andere manier, of niet de een of andere manier, maar raken we over het algemeen, het gaat niet overal, hè, van perfect jongens, nou zijn we er weer.
0: Nee.
1: Maar daar ontstaan wel heel veel hoopvolle situaties. Waarin inderdaad weer een stukje vernieuwing gebracht wordt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Want jullie, vanuit de praktijk kan je aangeven, jullie aanpak werkt gewoon.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En een van is wat ik vertelde net over die gezinsdiensten.
0: Mm-hmm.
1: Eén keer per maand. Als je bij ons komt en met ons wil samenwerken, dan is het één zondag per maand wordt helemaal ter beschikking gesteld voor zo'n gezinsdienst. En daar in zo'n gezinsdienst doen we niet allerlei water bij de wijn. Want ja, dit moet wel nog en dat moet niet. En nee, de inhoud blijft hetzelfde, maar de vormen, alle vormen, die worden ingekleed op een manier zoals we, ja, die hebben ontdekt dat het werkt. En vervolgens vliegen we een aantal cursussen aan, een inspiratieavonden in de kerk. We bieden dus begeleiding en training rondom visie. Dus we gaan niet zomaar zeggen van, nou, wat willen we met elkaar? Oh, dat is leuk, laten we het maar proberen. Nee, we gaan ook met die kerk in gesprek over welke koers, waarom bestaat de kerk? Waarom bestaat de kerk van Balk, hè? Of waarom bestaat de kerk van Jistrum? En dat is een lang traject. Want we hebben gemerkt, visie ontstaat niet zomaar even van, jongens, we gaan even met elkaar dromen. En ach, dan hebben we een mooi slogan.
0: Nee,
1: hoe kom je daar dan? En daar hebben we dus een 3-jarig traject voor, wat we dan met een kerk gaan doorlopen. Nou, zo zijn een aantal dingen waarvan wij zeggen van, hé, dat zijn hoopgevende en door ervaring hoopgevende manieren om richting toekomst hoop te krijgen.
0: Ja, ja, dus mensen, als je nu luistert en je hebt zoiets van, wij zouden dat als kerk ook wel willen, dan moet je niet denken dat je binnen een paar maanden alles op de rit hebt en dat de kerk weer vol zit. Je moet echt zeggen, dit is pittig. Het is een traject waar goed aan gewerkt moet worden en waar je wel echt een paar jaar.
1: Zeker, we gaan voor de lange termijn voor de samenwerking. Niet voor 1 of 2 jaar en dan hopen we dat het weer gaat. Of dan is het geld op. Kijk, als dat door omstandigheden het geval is, ja, dan is dat zo. Mm-hmm. Maar we gaan op voorhand ook wel even de vraag stellen van, hey, kun je dit voor de langere termijn volhouden? En dan denken wij aan 5 jaar plus, niet aan 1 of 2 jaar.
0: Nee.
1: Dus dat is inderdaad, want zo'n bouwproces, zo'n vernieuwingsproces, zo'n toekomstgericht proces, heeft echt tijd nodig.
0: En als mensen nu luisteren en ze willen graag met jullie in zee, dan kunnen ze kijken op jullie website.
1: Nou wordt het even spannend. Want je hebt me uitgenodigd, hè? We hebben een gesprek gehad. Wij zijn op dit moment heel, omdat we het anders ook niet aankunnen, baken we af op Noord-Friesland. En ik wil niet zeggen dat we niet langs willen komen, maar om het hele traject met kerken hier in de regio. We hebben wel inspiratieavonden en momenten waar iedereen welkom is. Mm-hmm. Maar voor bouwprocessen en voor vernieuwingsprocessen zijn we echt nog wel zoekend. Van, ja, heer, hoe leidt u ons daar ook heen? Want, nou ja, wat ik al zei, we kunnen het eigenlijk niet goed bijbenen.
0: Nee, nou ja, dat is op zich natuurlijk een heel goed teken. Mm-hmm. Ik hoop dat het voor Zuid-Friesland ook uiteindelijk ruimte is. En ik denk dat het heel mooi is als dit in Zuid-Friesland ook zou kunnen plaatsvinden.
1: Zeker. Dus ik hoop ook dat mensen opstaan. Wij willen heel graag onze kennis delen. En we heel graag met elkaar optrekken. Maar het moment van nu al instappen, een gesprek zou altijd kunnen. Maar het is voor ons echt nog wel zoeken. Van hoe gaan we hiermee om? Omdat, wat ik al zei, we hebben nu 10 kerken waarin we dit mogen doen. En daar hebben we ook al wel heel veel werk van.
0: Ja,
1: dus nee, dan op een gegeven moment kan het ook niet meer.
0: Nee, het is goed. Je moet jezelf ook niet voorbij lopen. Nou, dat zou jammer zijn. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en je uitleg en je komst naar de studio. En heel veel zegen toewensen met de stichting en alle mensen die erbij betrokken zijn. Dus Gerlof, nogmaals hartelijk dank. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende uitzending weer intuned op Celebration.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanburg. Spot op 20 september 2020. En wat hebben we in deze show tot om 4 voor het? We volgen de voetbalclubs hier in de Friske Maren en de Buitenom. Want je hoort om 12 uur met Langwaard Tust in Wispolia. En om 11:00 met de FFS ik uit naar AVV. Dus maar de boot smoons petit naar de eiland. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat daar op Terschelling. Dus, en om 12 uur is ik eng weddend in Giethoorn. En Gorrit, ik moet jood om 12 uur in Oldehold paden. En dan geef even een meldaam. De met jood om 12 uur in Meldaam. Meldaam in Smilde of jouw jochentig. Dan geef even naar VV Blauw Reet 20. De met jood tussen in Trinitas. Dan geven we even naar Blauw Huis van Ima Vonk. Die met Jute uit naar de tiende. Het zijn Douwe Silderust. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar als Blauw Huis de punt moeneemt naar Blauw Huis daar. Nou, of jouw oren bellen wij maar de voetbaltrainers even hoe de geënt is, Jute. En dan praten we over na je week zo'n 20 september even maar de wedstrijden. Ja, en we praten even over de Snusse competitie. Ja, Snusse, we trekken voetballen. Ja, wij hoeven Jood Johan Faber van Nok net te bellen, want die heeft een vierjefeest van zijn zoon, hè? Dus ik van harte namens Radio Spanburg Spot Johan. En veel jaren erbij, hè?

Dan proberen we rond Jelvertrein een mooie Peter Jan te bellen. Rond Jelvertrein, dan bellen we bij. Dan bellen we even met Peter Jan hoe de juiste merken loopt. Dat is na je week, 27 september. Net mooie jouwere, ja, daar ben ik wel benieuwd naar jou zo'n kleer voor binnen. En dan rond kwartiervertrein hoop ik Douwe de Val te bellen van Delsterhuizen. Die moest juster thuis zijn MSC. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar als ze de punten thuis houden daar in mooie Delsterhuizen. Dan gaan we op naar het neus van drie uren. Dan rond kwartiervertrein bellen we een mooie Pier. Dan praten wij over VVI. Ja, die moesten juster uit naar SC Bolsert. Nou ja, ben ik wel benieuwd naar hoe de geent is daar in Bolsert. Nou, dan rond CNV Jelvertrein in die buurt. Dan bel ik een mooie Arjen Hoekstra van Sleet. Die moest juster om Jelvertrein zijn Oren Hoske. Daar ben ik wel benieuwd naar als een de punt moornemt naar Sleet. Of de punt Niel is bij Oren Hoske. Nou, rond 11 jaar dan bel ik een mooie Oets van DTG. Hoe de geent is, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dus dan gaan we even horen korfbal. En dan rond 20 van jou worden, kwartier van jou worden, dan bel ik een mooie René van DWP. Ja, die moest juist thuis zijn Renato. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Een mooie derbywedstrijd. Ja, ik ben benieuwd naar als de punten tussen houden is. Of Renato neemt de punten mooi als het niet naar. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus, en rond vier uur. Dan geven we op naar het neus van vier uur. Ja, en we bellen even mooi flyerfeest. Dat is na een week. Dat is 24, 24, 26 september in Order One. Dus daar bellen we even mooie Tom. Ja, daar bellen we even hoe het gaat daar. Als hun als Xavier Kleer is. Dus, en na een jaar waar we bellen met de trainers. En dan bellen we met Peter Veldman van de korfbalclub van Haren. Hoe dat gaat is, juster. Ja, dan bellen we heel mooi. Dus soorten muziek op deze stuurder op Radio Spomberg. De lokale omroep van de Friese Marren en de Butnam. Dus de eerste plaat week een hele mooie van David Bowie en Heroes uit 2000 Sontje. Ja, dat week een hele mooie plaat. En dan heb je mijn verzoekjes. Ik heb me gerust naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0454-0221. Je kan gewoon even naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0454-0221. Je moet dan een keuze 2 drukken, hè? Dus naar de studio. Dus wij gaan even naar de volgende plaat. Nou, ik zal even zien welke plaat dat we even zullen draaien. Deze hek vorige keer. Ik draai het naar het hoeven nou net. Nou, ik zal een hele mooie lange plaat draaien van Scorpions. En die heeft heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie van de Scorpions. Als het wol. Nee, hij wol even net. Dus dan geven we weer even weer rond. Ja, wel even het. Dus dan doen we die. Ja. Nou, dan doen we er even op mij. Nee, die. Ja. Dan Scorpions. Ja, dan doen we die. Ja, hij doet het weer. Dus we gaan even naar Scorpions. Ja, die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie in. Van de Scorpions. Ja, die letten we nou even los. Die begint heel zacht. Dit is Scorpions, Still Loving You, hier in Radio Spomberg Spot. Elke snoet mee tussen 12 en 5 met Johannes de Vries. Op jouw lokale omroep van de Friese Marren en de Butnam. Op de 26 106 in regio Heerenveen en omstreken. Via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C.

Ja, dat weer een hele morning van Akada en de Munniken, niet of nooit geweest uit de jochtjen 1890. En toen heb ik eruit helemaal op plaats van Alessi Brothers en O'Lori. En toen heb ik eruit helemaal op plaats van Scorpions en Still Loving You hier in Spanbrugge spot met Johannes de Vries. Tot om 4 voor het A. En heb ik verzoekjes en appjes. Kun je hem gewoon even naar de studio appen op de telefoonnummer 0445-0221. Dan leest Johannes jouw berichtjes voor in Spanbrugspot.

En heb ik sportevenementen in de regio of evenementen, dan kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospamber.nl. Dan geeft de sportredacties en dergelijke mooie sportevenementen in de regio binnen. Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Suzanne Freek. Die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van Suzanne Freek. En die zongt even oer halverwege hier in Spanbergspot. MUZIEK

0: Ja, dat weekend helemaal plaats van de dijk en binnen zonder kloppen hier in Spanburg Sport. Dan hebben we het al van Peter Jan van Joost Merkelopen. Hele goeie mee je.
1: Goeie mee je.
0: Dan praten we over Joost Merkelopen. Dat is na je weekend snoeien om zondag 20 september.
1: Dat klopt helemaal. De 42e editie van de Joost Merkelopen op de Joure. Ja,
0: klopt. Dus hoeveel deelnemers doggen daarom mooi?
1: Nou, de instroeving is nog een weekje jippen. We hebben nu op het stuit zo'n dikke 400 zien. Zeg ik vanmorgen. Alleen dat de laatste weken komen de traditie getrouwde meesten bij.
0: Ja.
1: Dus deelnemers kennen nog rond mooie naaiwieken snijden. 12 uur is meedjes inschroeven.
0: Aha, dus dan moeten de meeste mooie rappen erbij wijzen. Om ze te zien.
1: Klopt, ja. En dat is voor de volwassenen. Hè. Dus we hebben de zon, de 10 en de 16 kilometer muis.
0: Ja.
1: En we hebben smeekjes voor de band en de gratis jeugdlopen. Die drijven verschillende categorieën. Die band die ken ik ongeveer een hoe die is kloer, maar dat ken ik nog op de dag zelf.
0: Oké.
1: Okay. Als meer met mijn band nog denken van we willen wel mooi doen, dan ken dat ter plekke nog op de snoid.
0: Oké, dus dan kunnen hun ter plekke nog bij je inschroeven nog.
1: Ja, alleen nog de jeugd, ja. De volwassenen niet moeten wel alle jeugd. Ja,
0: ja, voor de tijd inschroeven. Dus,
1: zeker.
0: En hoe zit het mooi met sponsors, Peter Jan?
1: We hebben gelukkig zo goed als hetzelfde aantal sponsors vorig jaar weer binnenboord kunnen horen.
0: Ja.
1: Enkele nijen erbij zelfs nog. Dus daar ben ik heel blij mee, want ja, die matches dan lopen wel mogelijk af te jouren.
0: Ja.
1: Dus dat is fijn.
0: En hoe zit het met vrijwilligers bij je? Ik een soort vrijwilligers of zie ik je meer nog vrijwilligers die dat je met denken, hey, die kan wel erbij mooi te helpen?
1: Ja, mocht het laatste week qua deelnemersaantal nog hechte spuik uit niet erin, dan binnen per extra vrijwilligers altijd welkom.
0: Ja. Ze
1: kunnen zich oormelden via een e-mailadres, joostmerkeloop@gmail.com. Dus als we meestal na je week een snij niks te doen hebben en graag iets voor de loop tekenen willen na je week in jouren, dan kan je een mailtje sturen.
0: Dus de mensen kunnen gewoon even op naar je jouren, dan is het een hele mooie Joost Merkeloop om zo te zitten.
1: Zeker.
0: Ja,
1: de game
0: ja,
1: absoluut.
0: Ik zoals is na je week prote succes bij de Joost Merkeloop zondag 20 september. Soort willen en nacht.
1: En, dat komt goed.
0: En hartstikke bedankt voor die mooie interview en we horen wel contact, Peter Jan.
1: Super Johannes. We hopen op een mooie editie, mooi waar. En wij hebben alles om die in ieder geval om het voor de deelnemers
0: mooi te horen.
1: Zeker.
0: Ja, klopt. Als ik het tijd heb, dan kom ik eens even bij je mee zien. Dus Peter Jan. Ja, nou, toi. En ik duim me voor je.
1: Kom goed. Dankjewel Johannes.
0: Oké. Okay. Ja, dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
0: Dat ik een hele mooie van Two Limit en No One hier in Spanburg Spot. Mooie Johannes de Vries tot om 4 voor de dag. Op de station of jouw 106 regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus rij via kanaal 8C. Glashelder op jouw auto radio. En ik via RTV Spanburg TV kanaal. Een hele goeie mee.

Ja, dat weet ik een hele mooie plaatje van Army of Lovers. Hier in Spanbrugger Spot. En toen heb ik gedraaid een heel mooi plaatje van Too Unlimited en No One. Jouw harken naar je Spanbrug Spot. Elke snoot mee tussen 12 en 5. Mooi Johannes de Vries. En heimelijke verzoekjes kan ik gerust naar de studio Belgen appen op de telefoonnummer 0444-0221. Dan ben je ook keuze het waardrukken. Je kan ik een appje sturen, dan leest Johannes jouw appje voor, hè? Op deze nooit mee. En buiten is het wat roezig waar, hè? Sinds je erbij? Het wordt droog. We gaan naar de volgende plaat. Ik een helemaal van Canas en Dust in the Wind.

0: Ja, dat weer een hele mooie plaatje van Canna's en Dust in the Wind hier in Spanbrugge Sport. Dan hebben we nu het al van Douwe de Val van Delfsterhuizen. Een hele goeie mee.
1: Goedemiddag.
0: En dan, Jimme moest juist de tust in MSC.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en de hele elftal compleet of wat blessures?
1: Onze keeper, de eerste keeper, die is nog op vakantie, dus die was er niet.
0: Aha.
1: Maar die was er vorige week ook niet. En zij vervangen, maar die heeft het twee keer uitstekend gedaan.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we hartstikke blij mee. En voor de rest waren we compleet. Ja.
0: Ja, en als ik zou zeggen, gongen je maar goed ervoor de eerste helft douwen?
1: Ja, zeker. De eerste 20, 25 minuten waren goed. Dan hadden we ook zomaar 3-0 voor kunnen staan. En we hadden nog twee kanten. Ja, Dittmer, die op zich gewoon twee keer goed afrondt. Maar echt geen afronding. Dus één keer via de lat eruit. En een lop over de keeper heen. Stuiten ze op de lat.
0: Ja.
1: Afronden met zijn rechterbeen. Die ging net naast. Ja, dus dan had je in de eerste 20, 25 minuten 3-0 voor moeten staan. Nou, en daarna werden ze sterker.
0: Ja.
1: En we kwamen 2-1 achter. En gelukkig konden we vlak voor rust nog 2-2 maken.
0: En wat heeft in...
1: Ja, tweede helft zat niet mee, laten we het zo zeggen.
0: Nee, en wat heeft in rust zo'n te zinnen, jongens?
1: Nou, we hebben even gekeken van wat gaat er goed en wat willen we beter doen. We waren absoluut niet ontevreden, want we deden heel veel dingen goed.
0: Ja.
1: Even in de opbouw wat puntjes aangestipt. Voor de rest eigenlijk het dezelfde voetbal door. Kijk, MWC die speelde ook al ene been op het hele veld, dus dat was best lastig. Maar nou, ik denk dat we daar bij Vlaag heel goed gebruik van hebben gemaakt. Uiteindelijk valt hij zo net in het verkeerd.
0: Ja, klopt. Dus... En 2-4 voor MSC.
1: Ja, die vierde goal die viel in de pure tijd. En toen was het 2-3 en dan probeerde nog de 3-3 te maken. Nou, er waren nog heel dichtbij. Die door het Schipper, die schoot de bal op de paal.
0: Ja.
1: En dan valt hij in de 93 minuten of zo, valt nog de 2-4.
0: Ja.
1: En daarna maken we nog een buitenspel goal. Dus het... Wordt dan 2-3, wordt dat 2-4, dat maakt niet heel veel uit.
0: Nee.
1: Over het algemeen was het gevoel wel goed. Hè? Want wij denken dat NBC en ook wel Marignette, die we een week eerder hadden, dat ze allebei bovenin meedraaien.
0: Ja.
1: En beide wedstrijden doe je goed mee. En heb je eigenlijk gewoon twee keer rechter van punt. Dus wij zijn wat dat betreft tevreden.
0: Ja, klopt. Dus volgende week, 26 september, dan gaan jullie uit naar VHK.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en kan jij deze ploeg wel douwen?
1: Jawel, ik ken ze wel. Bij de mannen van Delfthuizen zelf, zeg maar, zijn ze nog meer bekend. Want die hebben natuurlijk al vaak tegengespeeld. Dus die weten hoe en wat. Ik ken ze iets meer van een afstandje.
0: Ja.
1: Maar wij we zijn wel voorbereid. En komende week zullen we ons...
0: Even een
1: specifieke voorbereiden op VHK.
0: Ja, klopt. Johannes zullen even een voorspelling doen. 2-4 voor jullie.
1: Oké, nou, dat is een mooie voorspelling.
0: Ja, klopt. Dus dan horen we volgende week zondagmiddag wel hoe dat gegaan is met Delfsterhuizen Douwe.
1: Ja, we horen dan weer.
0: Ja, nou, hartstikke bedankt Douwe. En wij houden wel contact Douwe.
1: Ja, doen we, graag gedaan.
0: Oké, dag. Dat weer Douwe de Val van Delfsterhuizen. En Johannes zit ook op de klok. Het is ook weer bijna 3 uur. We gaan op naar Nijs van 3 uur. Na 3 uur ben je mooi 2 uur van Spanbrugge Sport. En ik zeg tot zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Spamburg Spot op 20 september 2026. En wat hebben we in deze programma? Nou, we volgen de voetbalclubs hier in de Friske Marne en de Buitenom. Want lang warm met Jute Tust in Wispolia. Ja, dat bellen we even zo meteen naar de tussenstoon even. En dan FFS, die met Jute om Jelvertwaan in AVV. Dus Jelvertwaan, Jelvertraaien, weer de... Dan is het Jelvjouweren. Is Jelvjouweren is te oud. Dus dan bellen we dan even naar de uitslag even. Nou ja, we nog jouw roer en mijn eerkozen we te pakken kunnen krijgen. Even maar de wedstrijd hoe dat gaat is. Nou, en weddend zijn Giethoorn nou, en weddend staat mooi 1-0 voor. Nou, gaat ik met jou thuis zijn Oldehold Paarden. Uit de Westangwerf wooi. Dan geven we even naar Meldam, die met jou thuis zijn Smilde Vjouw 90. Dan geven we VV Blauwreer 20 zijn Trinitas. En Blauwhuis met uit naar de 10 zijn Douwe Zelderrust, om zo te zeggen. En ja, rond kwartier uur draaien, dan bel ik aan mijn Pier. Ja, dan bel ik mijn Pier, dan praten wij over VVI. Ja, die moest gisteren uit naar Bolsert, SC Bolsert. Ja, dan ben ik wel benieuwd naar hoe dat gegaan is naar daar in Bolsert. Ja, want Bolsert, die weet ik hoe dat voetbal moet, maar VVI, die weet het ik wel. Dan rond de 10 van jouw vertrein in die buurten, dan bel ik mij Arjen Hoekstra. Versleerd, die moest juist eruit om jouw vertrein te zien, Oren Hoske. Dan praten we even over de wedstrijd. En dan praten we over de nieuwe weken, 26 september. Dus maak je bos maar nat, Arjen. Dus en rond jouw vrouwen, dan bel ik mooi uit van DTG. Dan ben we, ik benieuwd naar als DTG de punten won. Hè. Dus en rond 20 van vrouwen in die buurten, dan bel ik mij René van DWP. Die moest juist thuis zien, Renato. Ik een hele mooie derbywedstrijd hier in de omkrieten van de Friske Marne. Nou, het DWP won of het Renato won? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dan praat ik over volgende week even met René van DWP, die met mij week uit zijn SVM, zijn Mark Nessen. Dus, en dan gaan we op naar het nieuws van Fjouwer Roeren en we bellen met Flyel Feest. Dat is 24, 24, 26 september in Oude Wanne. Dus daar ben ik wel benieuwd naar als ik klaar voor ben voor de feestweek daar. Dus daar praten we even over. En dan geven we nu het nieuws van Fjouwer Roeren. Nou, Fjouwer Roeren bellen we met de trainers hoe de giant is gehoord. En we bellen met Peter Veldman van de Korpelclub van Haarig. Die moest juist ertussen toen het in het VN. En Haarig moest ik juist ertussen ik in het VN. Nou ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe het giant is daar. En een soort leuke muziek op deze stuurder. En dan heb ik verzoekjes. Kom gerust naar de studio. Bel je en appen op de telefoonnummer 0444-6022. Je kan een appje sturen. En Johannes die luistert voor in Spamburg Sport. En dan begin je naar de volgende plaat. Hè? Want dan kan ik weer een bakje koffie krijgen. Dit is Phil Collins in the air tonight. Hier in Spamburg Sport. De lokale omroep van de Friske Marne en de Buitenom. Zoals je onder jouw 106 in de regio Heerenveen en omstreken. Via DAB Plus rij via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio. En ik ga via de RTV kanaal. Daar heb ik te jaren.

0: Ja, dat weekend helemaal op plaats van Bluffen. Wat zou je doen? Hier in Spanburg Spot, dan hebben we het al van Pier Beeksma van VVI. Een hele goeie mee.
1: Hele goeie mee.
0: Want je moest juist om 3 uur het zijn SC Bolsert.
1: Ja.
0: Ja.
1: 2 in je winst.
0: Ja, klopt. Dus, en iedereen fit genoeg bij hem en geen blessures.
1: Nou, op het moment hebben we 3 blessures gevallen in ons team. Maar die wil ik je rustig onder het ringen te kennen.
0: Ja, dus...
1: rustig onder bij.
0: Ja, klopt. Dus positief bij hem. Dus ja, en de uitslag is zeker positief, hè? 1-2.
1: Ja, 1-2. Wedstrijd punten bij.
0: Ja, klopt. Dus hem zit wel lekker in de vel.
1: We zitten goed in. We stinken dus best elke week weer.
0: Ja. Dus en na je week dan moet je me uit naar je thuis tegen VV Heerenveen om je af te draaien.
1: Thuis tegen VV Heerenveen inderdaad, ja. Ja, dat is wel een leuk adviesje denk ik, met draaien VV Heerenveen.
0: Ja, ja, klopt. Dus VV Heerenveen die had juist zijn fusieclub Lemmer spelen, nou dat we draaien.
1: Ja, ja.
0: Dus ik verwacht je van je na je week thuis voor jou 12 uur.
1: Dat is praat.
0: Ja, dat is praat, hè?
1: Ja. Ik denk zelf een trainingen voor u.
0: Trainingen? Dus nog even een skepke nummer 1.
1: Ja, is er 1 doelpunt minder chin?
0: Ja.
1: Nou, en dan 1 doelpunt minder voor, ja.
0: Ja. Dus wij hopen dat dat een mooie tussenhoor in Jetske Huizen. Dus ja. Dus dan jaren we na een week snoert mee wel hoe dat gaat is, Pier.
1: Domme, heb je dan weer even contact.
0: Oké, nou hartstikke bedankt en een hele goeie snoert mee bij verder.
1: Ja, jou niks minder dan.
0: Oké, nou dankjewel. Hoi. Dit is Coldplay en Viva La Vida hier in Spanburg Sport. Met Johannes de Vries.

0: niet hier in Spanburg spot, dan hebben we Arjen aan de telefoon. Arjen Hoekstra van Sleet, een hele goeie meeje.
1: Ja, goeie meeje, Hannes.
0: Dan praten we even over de wedstrijd van juster. Je moest juster om jouw treintje een oren hoske.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: juist eruit zijn oren haske.
0: Ja.
1: Ik vond me dat we heel goed begonnen aan de eerste van de wedstrijd. Zeg maar, hè, wedstrijd van wat toch altijd weer even anders is van de tjinstander als van de thuisclub. Hè, want die trainen en voetbal je er altijd op. Maar ja, we begonnen eigenlijk wel heel sterk. Het eerste jaar was voor de strik voor de baas. Hè, dat ging best hard en aardig. Alleen ja, tot onrust, dus is maar 10 minuten tot onrust raakten we de controle eigenlijk wat kwijt.
0: Ja.
1: En dan ging het best wel lastig, maar uiteindelijk konden we maar 0-0 de rest helftjes is maar. Toen hebben we de tweede helft, ja, hebben we eigenlijk een heel groot van de tweede helft hebben onder druk staan.
0: Oké.
1: Frits Tijm heeft zijn aantal keer een heel goed redden. Uiteindelijk hebben we de hele wedstrijd vertekend voor jouw kans, want als zij het zien. Maar we konden het in ieder geval tot aan de 88ste minuut op 0-0 houden. We hadden het al best onder grote druk staan. En ja, toen hebben we uiteindelijk nog, ja, hebben we uiteindelijk nog in de 88ste minuut verlengd. Door een van richting verloren schot, zeg maar. Wordt uiteindelijk een eigen doelpunt die, van uw kant. En dat is nog hartstikke een sneu.
0: Ja.
1: Maar ik leer, het is wel zat het is. Hè. Had je net zitten, kun je net scoren. En ja, er waren op een gegeven moment op goal zitten. En ja, hij waren onderwijs van richting verloren en vleeg de bal in de oorhoeken bij de keepers toen.
0: Ja.
1: En ja, ik moet zeggen, Fritsje is tot aan toe steeds nog in de wedstrijd houden. Maar een paar hartstikke mooie reddingen. Dus, maar ja, Claire, nu moest hij capituleren en hebben we helaas maar 1-0 verlengd.
0: Ja,
1: en ik moet zeggen, op basis van de kansen net helemaal hoeven verdienen. Maar ja, Claire, je hoopt dan toch om die 0-0 over de streep te lopen en daar nog een punt mooi nemen kunnen in de huisken.
0: Ja.
1: En dat is jammerlijk net slagen, maar dat hier wel op basis van van die werklust en inzet hier we dat wel verdienen.
0: Ja.
1: Alleen dat het ware helft die het gewoon voetballen net goed genoeg.
0: Hey.
1: Dus hebben we helaas 1-0 verlengd.
0: 1-0 Vlenne, dus en na je week, 26 september, dan ben je uit naar Starm.
1: Ja, klopt. Ja,
0: QVC.
1: Ja. Nou ja, dat is ik voor u een moeilijke zinstander. En vooral in de fase waar we nu in zitten. Hè. We hebben natuurlijk een aantal blessures.
0: Ja.
1: En ja, dat ben wel drie of vier zekere basisspelers.
0: Dat zijn de goede dus spelers.
1: Ja, dat ben gewoon, ja, met alle respect, jongens die het op het moment dat ze trainen en fit binnen, daar steken ze erin.
0: Ja.
1: Ja, en die hebben we dan nog net.
0: Nee.
1: En ja, dan moeten de jongens het waan die te krijgen een beetje boeten vallen.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ja, die durft het hartstikke best. Alleen die jongens hebben erbij gekregen en ja, die moeten zich toch nog een beetje. Die moet het dan nog een beetje inspelen op de rest van de jongens.
0: Ja.
1: En ja, die tijd krijg je natuurlijk net, dat snap ik wel. Maar het heeft wel een tijd nodig. Dus we hopen dat we die jongens zo snel mogelijk wennen litten kennen en inpassen litten kennen.
0: Ja.
1: En dat is dan natuurlijk doordat we weer met die sparken kennen, Johannes.
0: Ja, klopt. Dus QVC die had juster zijn hege spelen. Nou dat weer 0-1 van QVC.
1: Ja, ja. We hebben eigenlijk op een identieke wijze woont. Als het oude Haske juist van nu zo'n vet.
0: Ja.
1: Ja, ik heb begrepen, een vrije trap al mijn schot. Ik in, echt in de laatste minuten van de wedstrijd wat van richting verloren waar. Trok in van Heeg. En die vleeg er ik in.
0: Ja.
1: Dus wij hebben eigenlijk beide op identieke wijze verlengd. Ja.
0: Ja, ja, dus Johannes zal even een verspelling doen met je, Arjen.
1: Nou, ik ben benijd, Johannes.
0: Nou, ik denk 12 jou of je.
1: Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Zeg, hey, ik kon niet voor jou ook eens scoren.
0: Ja.
1: Dus ik geloof dat het al wel lukt. Haro er sowieso erbij. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja.
1: Maar het is wel een sterk die we erbij kregen met de ballen.
0: Ja.
1: En die rende nou in sleer. Dus ik vind het hartstikke dat het bij gekomen is.
0: Oké, okay, het is nou een slettermer.
1: Wat zou je zo, Johannes?
0: Ik zou je, het is een slettermer nou in een keer.
1: Ja, het is slecht, maar hij komt van ook niks gespeeld. Hij Dirk Doeren heeft vroeger ik altijd in deze spiel gespeeld.
0: Ja, klopt.
1: Dus hij past wel bij uw club, dus ik ben heel blij met hem.
0: Ja, klopt. Dus ik verwacht nooit dat hij bij QVC een gebakken visje van QVC.
1: Ja, oh, dat zou wel mooi werken. En
0: ja.
1: Als we naar mond hebben, dan moet die vis, kijk maar even zwemmen, of net?
0: Ja, dan moet ik nog eens zwemmen. Dus ik zal even deze interview ook even naar QVC versturen. Dus zal ik even leren wat hun dan verzooit.
1: Hartstikke best. We horen contact, Johannes.
0: Ja, oké. Okay. Nou, doe een goede snorwef verder. En we horen wel contact, Arjen.
1: Ja,

0: Ja, doe ik een hoffelijk snel, Johannes. Succes met de uitzending en we jaren mijn kop volgende week weer.
1: Ja, oké. Okay. Yo.
0: Yo. Hoi.
1: Dat even Ed Sheeran. Hier in Spanbergspot met Johannes de Vries.

0: Ja, dan is de plaatsje krijgen al rond. Ja, dan hebben we onder telefoon René Hulsebos van DWP. Een hele goeie meeje.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, dat is weer lang geleden dat ik met je praten, hè. Dus ja. Dus
1: aan. Ouder aan de wedstrijd steeds naar duurt, hè? Dan zie ik in het stadion.
0: Ja, klopt. Ja, dan moet Steven Heerenveen en ik promoten, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Ja, klopt.
1: Maar nou hebben we tijd.
0: Dus ja, klopt. Ja. Dus juist een hele mooie derbywedstrijd, DWP tegen Renato.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, derby. Ja, derby. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ze echt een derby kunnen nemen, maar ja, in principe, zo niet was is het kennen natuurlijk. Wij zijn net zo vier bij elkaar, maar ja, nee, voor u is een onbekende ploeg, omdat de Snijs ploeg die bij ons in de competitie nou op sneus voetballen.
0: Klopt.
1: En goed, we hebben nog wat sinds de oefening in de voorbereiding, toen we het Ian. Dus we wisten een beetje hoe ze speelden.
0: Ja.
1: Dus we hebben natuurlijk wat proberen zien hoe te zetten en dat pakte juist er goed uit.
0: Dus,
1: met 4-1 winst.
0: Ja, 4-1 winst. Dus de punten die lezen bij Sint-Johannes gaan. Ja, de jongens zich weer tevreden.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker blij.
0: Ja.
1: We hebben wat verroringen in de selectie gehad.
0: Ja.
1: Protte jongens, we hebben stappen. Vier eigenlijk basisspelers vorig jaar. In de Twaletagong. Dus dat hebben we aanvuld met de Jeon Joontje.
0: Ja.
1: Vier jonge jongens erbij. En die ben lekker aan het ontwikkelen. En nou, juster scoren er eigenlijk. Dus ik traai je jongens van de jonge naar je generatie. Dus dat is wel heel mooi om te zien.
0: Ja, dat is hartstikke netjes. Dat jonge jongens ik mooi dag bij je in een ploeg.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja.
1: Belangrijk.
0: Ja.
1: Uiteindelijk straks weer verder mij. Dus mooi juster. Ja, zeker weten.
0: Ja, klopt. Dus na je week dan ben je me uit naar je SVM. Tien Mark Nessen.
1: Ja. Yes.
0: Ja.
1: Yes. Moeilijke wedstrijd.
0: Ja.
1: Altijd lastig in de polder.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
1: Maar goed, het is, iedereen is fit. En gisteren won dus aan. En trouwens, vorige weekend in IVC hebben we mogen leren met trainingen. Maar
0: ja.
1: Wie net hoeft, zeg maar.
0: Aha.
1: De helft ging wel echt heel goed. En toen liet me hun het voetbal die tweede helft. Verzaakten we wat die taken niet voeren.
0: Ja.
1: Nou, en dan is IVC wel gewoon goed met individuele spelers die gewoon wat beter binnen dan die van u allemaal.
0: Ja.
1: En die zetten me even aan. Nou ja, goed. En toen uiteindelijk hebben we verlenen. Wie op zich wel terecht. Maar of het nodig is, weet ik net. Maar goed, dus hebben we nou juist won. Ja, dan geeft dan wel een beetje mijn vertrouwen richting de boven. Dus dat is
0: ja,
1: goed.
0: Klopt. Dus komen de week even trainen. En komen de snoer om jouw trein de mouwen opstroepen. En ervoor. Johannes verwacht 12 jouw VM.
1: 12 jouw, nou. We dat maar niet voor, Johannes.
0: Ja, klopt. Dus ik zit gewoon ervoor. En de jongens ik. En dan jaren we na week snoert mee wel hoe dat geënt is, René.
1: Helemaal goed.
0: Oké, nou hartstikke bedankt voor dit interview en ont naar
1: weken. Tot de week.

Ja, dat weekend helemaal op plaats van de Rolling Stones in One Hit to the Body. En we zoeken op de klok dat we bijna 4 uur beginnen. Op Noord-Nijs van 4 uur naar 4 uur ben we met de lijst uren van Spanbroek Spot met Johannes de Vries. En ik zeg tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Spamburg Spot op 20 september 2022. Wat hebben we in deze werken nog? Wij zullen zo meteen even bellen met Remco Faber van Langwaard. Die moest juist tussen Wispolia. Ja, ben ik wel benieuwd als we de punten tussen houden. En dan praten we over naar je week even. Dan geven we even naar FFS van Erika. Die moest om Jelvertwaan bedoel ik zijn AVV. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar als je de punt mooi neemt naar je Husta. Of de punten die bloeien op het eiland. Nou, Engwedden moest Jood tussen zijn giet horen. Nou, de hekken de uitslag. Nou, dan bellen we even met Johan Versloten van Gorodiek. Die moest Jood tussen zijn Oldeholtpaden, zijn bestellingwerf. Dan gaan we even naar Meldam. Die moest Jood zijn smelden via Johan toch. Dan gaan we even naar VV Blauwreer 20. Die moest Jood zijn Trinitas. Nou, dan zullen we zo meteen de uitslag even vertellen. Dan gaan we even naar Ima Vang van Blauwhuis. Die moest Jood zijn de Tingje. Zijn, ja, Douwe Selderust. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gegend is daar in het mooie Blauwhuis. Dan bel ik nog mooi Peter Veldman van de Korfbalclub van Harig. En dan bel ik een mooi Tino van der Ven van de Flyel Feest. Dat is in Orde Wanne op 24, 24 en 26 september. Ja, dan zal ik even snel even een stukje muziek even klaarzetten. Dus dan zal ik even zien welke dat ik toch. Oh ja, deze is een hele mooie ingang. We gaan even naar Bruce Springsteen. Ik een hele mooie in hier in Spanbrug Spot.

0: Ja, dat weer een helemaal plaatje van Bruce Springsteen hier in Spanburg Sport. Dan hebben we het al van Remco Faber van Langwaar. Een hele goeie meeje.
1: Een lovelijke goeie meeje.
0: Ja, wij hebben daar weer contact, want vorige week moest werken, hè?
1: Ja, die we er ook, hè?
0: Ja. Smoon we er ook.
1: Ja, wel eens wat te, maar jij erbij.
0: Ja, klopt. Dus nou ben je weer bij je. Dus je wordt tussen Westpolje, een bekende ploeg voor je.
1: Ja, hartstikke bekend. Ja. We zijn, we hebben ook een lief waar.
0: Ja. Dus
1: Dat is eigenlijk van dek.
0: Ja. Dus alle spelers fit genoeg bij hem of ben er ik wat blessures?
1: Ja, we hebben een en dan moesten we werken en ditje en datje.
0: Ja.
1: Dus ja, dan heb je wel dat je wat hoe je met hem en dan ben je nog ziekje. Dat is, dan heb je een oorklap gezien, maar
0: ja.
1: Op zich had ik een bad game.
0: Ja. Dus,
1: hij ligt er klaar in ieder geval. Hey. Ja, 0-0 is zonde, maar ja. Vind ik Vlennek en dan.
0: Ja, klopt. Ja, je hebt hier ook wel dikke Vlennek en het is een Wispel, ja.
1: Ja, in principe wie gewoon echt even. Ja, die even. Kans van links, kans terug. Ja.
0: Dus snel vierten deze wedstrijd. Ja. En,
1: dat doven met je even, Johannes, hè?
0: Ja.
1: En dan moet ik kantine even in, weet morgen van niks.
0: Nee, even de tweede helft even drinken en dan weet hij in mijn morgen helemaal van niks hoe dat weer je hoort.
1: Ja, dan krijg je vooral lekker maar frisse lijn en een vaste lood aan. Nou, en als je even schoenen hebt, krijg ik dan met dat wel lukken.
0: Oké, wat is dat voor ploeg FC Vochtelo?
1: Dat weet ik niet, maar die had je toch wel tol op nul van de Schelling aan de rekening.
0: Bliksem Katers. Ja, dat hiek ik net verwachten.
1: Nee, dus ik geloof dat dat van de week goed komen met.
0: Ja, klopt. Dus ik zal een voorspelling doen van je. Nou, wij verwachten je nou 2-4 van je.
1: 2-4?
0: Ja.
1: Ik heb voor een 6-0.
0: 6-0? Oké, dat is een schepje heger. Ja, dat is wel mooi. Dus dan geven we even...
1: Wat voor inzetten, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Dan gaan we even naar de vrouwelijke voetbal.
1: Oh, bliksem. Ja, dat ben ik eigenlijk al bij 14, jongens.
0: Ja, maar ik heb wel even... Je vreet 18 september moesten hun voetbal, de dames.
1: Nou, ja, natuurlijk, jongen. Ik zat die vertellen, jongen. Raak je vier oren per mooi.
0: Vier oren? S'nachts?
1: Ja, dus, hoe moet ik jij nou nou vertellen hoe dat ging?
0: Ja, dat wist het wel.
1: Ja, hoor, ik heb een dikke kop. Ik weet er al. Nee, sugar van de vrouw wie hetzelfde. Peer moest werken, toen ging klaar, toen ging ziek. En hij en die. Die ben weer in verwachting. Dus, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Maar dat moest eigenlijk ook ik weer even mooi een oorploegje. En hebben wat vrienden voor ons op het viewer. Het hele woelig van zo mooi.
0: Oké, ja.
1: Ja, dan hebben we traaien keer met één punt skillful end. En één keer geliek. Ja, zonde, maar. Van oude van, we gaan 2 oktober weer werken in Hollewaai.
0: Ja, 2 oktober, dat is een VV Heeg.
1: Ja, maar dat is niet dringend, hoor.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dan
1: ben je... We met even met
0: nee, je bent er thuis, om 8 uur.
1: Nee, maar dat is alles, Johannes. Dan ben je meteen naar het sportpark, zeg maar, de vraag. Want dan ben je alle vier teams ben we op hetzelfde sportpark.
0: Ja, klopt, ja.
1: We zijn er ook lang waar geweest, dus ik denk dat we al die wedstrijden in Jetskenhuizen voetballen.
0: Ja, het is goed uitzond, Jetskenhuizen.
1: Dus dan ben we daar misschien al, en dan zullen we weer zien hoe gezellig het tijd is. Zodat ik overtreffen kan creëren, no?
0: Ja, klopt. Ik zal van de dames ook even duimen dat hun winnen tussen de vrouwen is.
1: Ja, ik denk dat volgende week even jou kan winnen, maar over 2 weken.
0: Ja.
1: En dan komt het ook wel goed.
0: Ja, dan komt het ook wel goed. Dus dan zeg ik toi.
1: Toi.
0: Ja. En de groet van Joop Braber.
1: Zag ik hem wel.
0: Ja, dus de beste man die heeft het altijd wel goed voor elkaar. Ik bij SV Hulten. Zie dat maar.
1: Jo.
0: Ja.
1: Kom maar goed.
0: Oké, nou. De groet daar in het mooie Langwaar. En we horen wel contact.
1: Kom maar goed, Janus.
0: Oké.
1: Janus, een hele nobelige jongen.
0: Ja. Goeie.

0: Ja, dan geven we van voetbal even naar de korfbal. Dan hebben we Peter Veldman aan de telefoon. Een hele goeie mee.
1: Goeie mee, Janus.
0: Ja, dan praten we even over de korfbal. Je moest juster thuis om jou of jou het zien het veen in.
1: Dat klopt.
0: Ja. En wat heb je met dingen te troden wieken om te korfballen, te oefenen?
1: Ja, wij trainen natuurlijk altijd in de wieken.
0: Ja.
1: In je ervaringen. En ja, we hebben met name hebben het hand door, door een reactie, Jan, op de week ervoor. Hè, toen het net goed weer.
0: Nee.
1: Dus ja, redelijk scherp traind. Soort shitten. Soort partijtjes. Ja, om te zorgen dat we scherp, scherp startzoen zijn.
0: Ja. Nou, dat is zeker goed lukt in het mooi harige Peter.
1: Zeker. Ja, heel tevreden. 15 senior won. Hè, dus ja. Dat die dikke prima.
0: Ja.
1: Hè, van voren was signed van natuurlijk wil we heel graag maar een mooie korfbal winnen. Hè, en een goede korfbal, dat wil je altijd. En dan even het belangrijkste is om je punten te pakken. Nou ja, maar 15 senior is dat prima lukt.
0: Ja.
1: Ja, goed net vanzelf. Toen worden we de overhand hier in de wedstrijd. De hele wedstrijd ben wij wel bovenliggende partij geweest. Startend vooral vrij goed en dan kwam er wat een dipje in. En toen joegen we weer een beetje fut. Ik denk dat we rust noemen, maar ik dacht zo'n fjouwer of zo. Dat was net een hele dikke stand. En mijn koers met name ook wel merken, hè, het ging natuurlijk wat rijnt. En het waaide wel aardig. Dan ziet hem wel in de lijter, dus dat heeft zich prima. Maar de gasmat die toch redelijk wel vochtig.
0: Ja.
1: En nou ja, een beetje een eerste helft en met name in de tweede helft. Ja, toen begon al eens flink te rijnen. Of net heel erg, net heel erg hut rijden, maar vooral een beetje miserie. Ja, toen wie het ingrutte glibberpartij. Dus de bal gled en nou een beetje uitglieden. Dus ja, dat goede korfbal wat we u voornaam hier, dat kwam er al eens naar weg van. En nou, dat liep u ze eventjes wel echt wel wat moeite te kosten. Hè? Want het veen kwam erin wat dichterbij. Hè? 12 tien waren het nog. Hè? Toen kwamen ze op 2. Nou ja, ik leerde toen toch eventjes de boel nou ja, weer op scherp zetten. En toen konden we hem gelukkig in de laatste minuten konden we hem uitbreiden naar, nou ja, naar 15 zien. En dat is voor zo'n wedstrijd gewoon een prima stand. Ik hier de blauwe iets minder 15 goals had. Maar nou ja, ik leerde de omstandigheden minder ik net even om een heel soort te scoren. Dus dan ben ik gewoon blij dat je 4 punten verschil winnen. En helemaal mooi het ego op het onderlinge resultaat. Want nou ja, het vind je net nog geen punt helder, waar je dan nou 2.
0: Ja.
1: Volgende week krijgen we ze weer. Dus ja, als we volgende week, nou ja, hè, mocht het zo raar rennen dat we hem bewijzen van verlenen, dan hebben we in ieder geval zwaarje dat we hem op 4 punten halen.
0: Ja.
1: Nou ja, zul ik dat net zo heel snel gebeuren, maar het is toch wel lekker dat je gewoon aan de goede kant van de score staat. En dan hoeven we ze dus, hopelijk, nou ja, let erop in de laatste wedstrijd net heel erg zwargend een maatje nog hoe eventuele degradatie wat er ik maar. Dus hey, je is gewoon een goede zaak en dat is het belangrijkste.
0: Ja, klopt. En Harig 2, die moest juist om 2 uur tussen het VN 2. Nou, die had ik heel keurig uitdiend.
1: Ja, dat is een betere stand.
0: Ja. Hè?
1: Dat was 20-11. Dus ja, die vonden wat makkelijker de koers. Met name in de eerste helft wie het rendement heel goed. Tweede helft, met name in het eerste stukje van tweede helft, werd wat minder en toen waren de nooit wel weer beter. Nou ja, die mooi gewoon heel tevreden. Dat is maar 20 goals en maar 11 chin. Dus derde week gewoon een hele prima wedstrijd. Hè. Die zitten gewoon een beetje in hetzelfde scoutje als u's. Die moesten ik gewoon winnen. Nou ja, en dan na je weekend dus nog een keer. Ja, en dan hopelijk in de laatste wedstrijd met rustig rond. Nee, dat, ik vond het rustig om dat we net drak over de matchen om degradatie. Dat wil ik gewoon op die heat nou ja, in de macht hebben. Dus ik deed gewoon juist een hele belangrijke en solide overwinning.
0: Ja, klopt. Na je week dan moet je me weer tegen het VN. Dus dan moet je me van mij uit als ik goed heb.
1: Ja, zeker. Ja. Juist de thuis en dan heb ik uit. Klopt.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dan weet je me hoe je me moet spelen. Kom er dus nu. Ja. Dus, ja. En Harig 2, die moet er ik heen. Die begint om 2 uur.
1: Ja, zeker. Ja, hetzelfde regeltje als deze weekend. Ja. Eerst twaalf en dan de eerste. Ja, dat is gewoon altijd hartstikke lekker. Dat je samen naar dezelfde weekend stond met de Kemon Machinale Paard.
0: Ja.
1: Ploeg compleet.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat is super. En ja, daar hebben we zin om. Dus ja, wat goed is het deze weekend wat knapper waren als vorige week. En helemaal mooi steun. Hebben we een mooie dag.
0: Ja.
1: Dus ja, weer. Dan hebben we het over het algemeen nog wel redelijk trof nog steeds, maar de wedstrijd dagen. En op naar een mooie korbal weekend weer.
0: Ja, klopt. En nou heb ik even zien, ze krijgen namelijk het harige op 23 september thuis. Om 8 uur het zijn DTS Harkema. Ian.
1: Ja, klopt. Ja, we hebben door de week, maar het waren zit week in een bekercompetitie. Op de week in Linting hebben we natuurlijk maar de eerste al een bekerwedstrijd hand. En nou woon je inderdaad mooi twarren. Dus die maar lekker thuis, het zijn DTS. Dat is een eerste team, dus dat is voor twarren leuk om daar even mee aan de gang.

0: Zal er dan ik voor de tijd duimen. Dus kom wel goed, Peter. En je mag praten succes. En wij praten na je week nooit mee. Wel hoe de gint is, Peter.
1: Ja, ben je nog. Tot na je week.
0: Oké, tot na je week. Hier is Lady Gaga.

0: Ja, dan schouwen we deze muziek even aan de kant en beginnen Lady Gaga. U draait een Just Dance hier in Spanburg spot. Dan hebben we... Dan hebben we deze even aan de kant schouwen. Want ons komt, Ima Funk net aan de lijn. Dus Ima Funk, een heel goeie mee.
1: Ja, goeie
0: mee. Je moest Jood uit naar de tiende.
1: Ja.
0: Ja, het zijn daar zelden rust.
1: Ja, inderdaad, in Douwe Zeldenrust. Ja,
0: ja, ja, klopt.
1: Fjouwe Twa van mij, jammer nou.
0: Fjouwe Twa, dik en dik.
1: Ja,
0: ja, dus
1: ja, Kijkrechter in Nijmegen drukt hele grote stempel op de wedstrijd. Hele grote stempel.
0: Ja, en de jongens vind ik nog Ime?
1: Nou, wie een paar jongens, die wien speelde rechter. En Twa wien, die hien een weekendje voort. Nou, klaar, dat is hier ik bij.
0: Ja.
1: Ja. En ja, zou dit was een beetje.

0: Dat is een mooie roepke.
1: Ja.
0: En nou, de wedstrijd zei ik om op 1-0. Best gedaan. En het giet een soort op een bel in de eerste helft. Wij krijgen een pengel, terecht een pengel. En in je maatje 2 in de eerste helft. En dan hebben we eigenlijk wel net zo vol aanhouden. Nou ja, terwijl de helft starten we. Zij krijgen geen goede kans. Die pakt dus je keeper pakt hem het best uit. Dan een maatje bij de 2-1. Komt zelfs 2-1 voor. Beste goal. Goeie over van ons. Counter en gelijk hangen. 1-2. Ja, en daarvoor het Willem van ons. Die had een hele beste kans gehad. Maar die mist hem. En dan komt er een moment in de wedstrijd van dat er eigenlijk van iemand die met de rode kaart die van u die er terheen die op zijn achter een bel veegt. Maar de scheidsrechter geeft een gele kaart om werkelijk weer onvoorstelbaar dat er een gele kaart van jou niet neemt. Maar ja, klaar, dat gebeurt wel en dat is wel bepaald in de wedstrijd. De Neumatje zei, krijgt zij hem scoren, zij smart platwa. En dan krijgt zij een discutabele panel, krijgen ze mooi. Maar als je ze trein het waar, nou ja, dan moet je alles op alles en de scores naar de fjouwer het waar.
1: Ja.
0: Dat is elkaar samengevat.
1: Ja, klopt dat dus.
0: Ik vond dat een punt wel, vond ik wel terecht. Want het hier bewijst het hier wel zo. Als ik in Sarajevo mee gewoon weg.
1: Ja, klopt.
0: Dan ben je aardig om elkaar, beide ploegen zijn wel aardig om elkaar weg, hè.
1: Aha.
0: Zij hebben misschien wel meer de bal.
1: Ja.
0: Op die spel overwicht, maar wij zijn in de counter echt, levensgevaarlijk.
1: Ja, klopt. Dus, ja.
0: Dus draait het best zuur voor ons.
1: Ja, dus de punten die al is er bij de VV10. Dus
0: ja.
1: En na je week om 12 uur, 27 september, ja. SV Hoge Smilde.
0: Ja.
1: Ja. Een onbekende ploeg.
0: Voor mij totaal onbekende tegenstander.
1: Ja,
0: ik ken die hele ploeg
1: niet. Nee, en ik weet even net hoe hun joort spelen, hè. Dus
0: volgens mij hebben ze 2 verlengd van Oldenmarkt. Dat weet ik net 100% zeker.
1: Oh, ik zal...
0: Dat ben je niet.
1: Oké, dus ik zal even zeggen, ik zal maar daar even even de voorspelling doen van na je week. Ik denk, Fjouwer, 12 m.
0: Nou, dat zou fantastisch zijn.
1: Ja, Johannes zal even daar even
0: dat
1: duimen.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: De meeste voorspeller.
1: Ja, de meeste voorspeller, dat is Johannes, hè?
0: Ja.
1: Dus.
0: Nee, best,
1: jong. Ja, dus de groeten de heer even naar Ime. En dan praten we naar Ibeke wel hoe dat ging tussen Ime.
0: Best genoeg, jongen, best genoeg.
1: Oké, nou.
0: Ik wens jullie een fijne uitzending, fijne snel verder. En praten we naar Ibeke weer even, jongen.
1: Oké, en de groeten even naar Douwe Zelderust.
0: Ja, zeker even de waar, jongen.
1: Oké, yo. Hoi.
0: Oké, bedankt. Hoi.

0: Ja, dat heb ik een hele mooie van de Dire Straits hier in Spanburg Sport. Dan hebben we een telefoon Tino van de Ven. Een hele goeie meeje. Goeie meeje. Dan praten we even over de Flyal Feest in Oudewanne.
1: Klopt.
0: Ja. Nou, ben je me helemaal de kleer voor 24, 25, 26 september. Zo.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ik ben even een beetje in de war.
1: Ja, maar dat kan gebeuren, hè. Ja. Kijk, het is elk jaar de laatste sneeuw van september, dus die data die verschilt natuurlijk wel eens.
0: Ja.
1: Alleen de dag is het goed hetzelfde, de laatste sneeuw op zaterdag in september.
0: Ja.
1: En dan, de sneeuw is natuurlijk de optocht. En ben we er klaar voor? Ben we er klaar voor? Maar er komen altijd wat dingen op dippertje op.
0: De laatste puntjes op hier, hè?
1: Ja, daar zit Jetrick bij. En er zijn ook weer wat vragen van de vrijwilligers over. Herinneren we zich iets dingetjes aan?
0: Ja.
1: Dat bijvoorbeeld het parkeergelegen niet. Het ziet nou de snijmeis op en die kiet er een moon al. En dan nemen we de stoppel er nog eenmaal. Dan kunnen we niet broeken. Dan moet ik wat rekening houden met de agrariërs die het loon beschikbaar stellen. Hè?
0: Ja, dat maakt ook al puntjes op die.
1: Daarom. Ja. Dat ben ik goed gekakt bij iedereen. Dat moet helemaal goed komen. Dus, we zijn helemaal klaar voor. Ja,
0: ja, en wat heb je hem op 24 september?
1: Ja, dan de 24 september hebben we de trouwens de jongens. En dan beginnen we met de muziek.
0: Ja. Yeah.
1: Dan is het hoe die niks binnen de jongens. En dan hebben we een leuk programma. En dan, dan is natuurlijk iedereen zo hartelijk welkom. En dan hebben we weer zien Spitsen en De Faam en Jeroen van der Meeren. Die zullen de jongen opluisteren, trouwens, de jongen.
0: Dus dat wordt een mooie muziek, jongen. 24, ja.
1: Ja, dat is al de vloeken zelf, jongen.
0: Ja.
1: En dan bieden we het spits aan.
0: Ja, klopt. En dan gaan we naar de 24 september. Dat is de Vreeds.
1: Ja, de Vreedse Midjes beginnen we met voor de Lietse Band, voor de Lege Squaal. Die ben al je welkom en al je elf terrein. Dan hebben we die mij dan vergeefse terrein op. En we hebben dan de nostalgische kermis hier. En dan ken die Oerlien in nostalgische kermis van 40, 50 in Lien. Nou, dat vind ik bijna alweer prachtig.
0: Ja, klopt. De ouderwetse kermis nog.
1: Ja, en dat jouw echt sfeer.
0: Nou, ja.
1: En die band die zit al in die nostalgische kleding. Tenminste, zeker in de auto naar Janne van de beide kwam. En dan, dan ben je jouw prachtige plaatsje in de Schofterband gewoon genieten. Dat is de vrede bier.
0: Ja.
1: En dan, die jongens, beginnen we met mijn pubquiz. Nou, dan hebben we al meer dan 24 clubs zich aanmelden.
0: Netjes.
1: En ik ben benijd, dat is elke keer een groot succes. En dan hebben we op 10 tent vol en wat word je er nog meer?
0: Ja, klopt. Dus dat is altijd wel mooi, zo'n pubquiz.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan, de klapper natuurlijk, de sneeuwhoedij.
0: Ja.
1: Dan de optocht begint om 10 uur. En het staat nou lekker binnen de waarsberichten goed. Dus ik zou zeggen, het zijn alle meesten. Kom genieten van de optocht. Genieten van het terrein, het mooie waar. De optocht start bij de Schotlandse Diek, Hoek Bekepe Diek.
0: Ja.
1: Naar Janne. En dan in naar Janne gaan we vieren Boedewij. Dit is het feestterrein. En daar is midjes voor alles weer te zwaan.
0: Ja, dan is alles tot wanne activiteit op de bijloon van een boer, om zo te zeggen. En hoe is dit dan met vrijwilligers? Want je zocht ik vrijwilligers nog.
1: Ja, dat wordt elke keer wel wat. Nou ja, lastiger. Kijk, wij zetten het roem bij op 400 vrijwilligers.
0: Ja.
1: Maar we hebben dit jaar ik wat extra kraampjes erbij, met merchandise en dat bedrijf bezetten we. Dus we hebben elke keer wat meer vrijwilligers nodig. En je merkt gewoon dat je er wat meer je best voor wil aanmaken om vrijwilligers aan je te bieden.
0: Ja,
1: ik vind het prachtig en als er een keer binnen dan vind je het mooi.
0: Ja.
1: Maar je moet er echt actief in verbinding doen met je vrijwilligers om ze beter te houden.
0: Ja, klopt.
1: Maar mij een appje. Nee, je moet het echt persoonlijk vregen en dan lukt het wel.
0: Ja.
1: Maar dan moet je wel aan de bak met je al. Dat bedoel ik net negatief.
0: Nee.
1: Maar persoonlijk contact, je mag het warm houden. Ja, en dat is Dat is wat lastiger dan het ooit voor weest is. Ja, de mentaliteit veranderd wordt, de meeste dingen we zien.
0: Ja, klopt. Ja,
1: dat heeft elke vereniging met de meidjes, maar dat merken wij ook.
0: Ja, en hoe is het met de spons? Gaat het de Kalger goed, Tino?
1: Ja, ja, wij zijn tevreden en die Harwick ik beet. En wij merken ik word dat er steeds meer bedrijven moet zich wel conformeren op een faalfeest. En ja, hoe financieel ze dat? Ja, dan komen ze vaak niet voor mijn personeel. Of ze de mietjes nodig is dan niet.
0: Ja.
1: Ja, die hebben een prachtige mietje. Ja.
0: Ja, ja. Dus, nou, ik zou zeggen, nou, prachtig succes. Dat is 24, 24 en 26 september in Orde Wanne. Je hebt een prachtig succes, Tino, mooie flyer feest. En ja. Maak er een hele mooie dag van, succes.
1: Ja, tien dank. En Jim, verder dank dat jullie in de uitzending wijzen mochten. En Jim, succes verder met de uitzending.
0: Ja, nou, dankjewel. En we horen wel contact. En als er wat nice is, dan moest je mij wel een app sturen, Tino.
1: Kom goed. Dan houden we contact met mijn man. Tien dank.
0: Ja, oké. Okay. Hartstikke bedankt. En hele goeie snoot mee weer verder.
1: Ja, Jim, ik heb ontje.
0: Hoi.

Ja, dan dat we deze muziek hebben wat zachter. Dan geven we even nooit de voetbaluitslagen van september 2022. Dan gaan we even naar Bakuzen. Die moest juist om Jelvertrein in Espel en het wie 4-2 bedoel ik. De punten die liggen bij Espel. Dan gaan we even naar Nok. Die moest juist om Jelvertrein in Makkum en het wie 2-4. Dus de punten gaan naar Makkum. Dan gaan we even naar Bolk. Die moest eigenlijk juist om kwartiervertrein in SV Olympia. En dat is afgelost. Maar hoe en wat, dat weet ik even zo net. Dan gaan we even naar De Woorden uit Gastland Sleet om samen te zeggen. Die moest juist om Jelvertrein in Uderos. En het wie 8-2. Dus de punten die liggen bij Nijewanne. Dan gaan we even naar Sleet. Die moest juist om Jelvertrein in Orehoske. En het wie 1-0. Dus de punten die luidt bij Orehoske. Hoske. Dan gaan we even naar FC Fusieclub Lemmer. Die moest juist erom draaien worden in VV Heerenveen en het weer draaien in. Dus de punten die liggen in het mooie Heerenveen. Dan gaan we even naar Delsterhuizen. Die moest juist erom jouw trein in MSC en het weer 2-4. Dan gaan we even naar VVI. Die moest juist erom draaien worden in SC Bolsert en het weer 1-2. Dus de punten die liggen bij Jitskehuizen. Dan gaan we even naar DWP. Die moest juist erom jouw trein in Renado en het weer 4-1. Dus de punten die liggen bij Sint-Johannesgeer. Dan geven we even naar SC Jouweren. Die moest om 3 uur zijn VV Sneekwit Zwart. En het weer 4-3. Dus de punten die liggen in het mooie snits. Dan geven we even naar Heerenveen Boys. Die moest juist om 3 uur zijn Achilles 1894. En het weer alost. Dus dan gaan we snel naar het programma van Naya Wieke. Dan moet ik even snel even de oor even bijpakken. Dan geven we even die even stopje. Dan geven we daar even heen. Dan geven we daar even heen. Hoppakee, zo. Dan geven we even snel even naar het programma van Naya Wieke. 26 september. Ja. Dan geven we even naar Bakhuizen. Die moet om Jelvertrein in Hulpen. Dus een heel mooi derbywedstrijd in de Friese Marne en Zuidwest-Friesland. Dan geven we naar Nok. Die moet om 3 uur in SV Doinem. Dan geven we naar Bolk. Die moet om 3 uur in SC Emmeloord. Dus die gaat naar SC Emmeloord. Dan geven we even naar De Woorden uit Gastland Sleet. Die moet om Jelvertrein in Oever Zwaluwen. Ik een hele mooie derbywedstrijd in de Friese Marne en Zuidwest-Friesland. Dan geven we naar Sleet. Die moet om Jelvertrein in QVC Starum. Dan geven we even naar Fusieclub Lemmer. Die moet om Jelvertrein in SC Jouweren. Dus ja, ik een heel mooi derbywedstrijd. Dan geven we naar de Delsterhuizen. Die moet Nijwijk om Jelvertrein in VHK. Dan geven we naar VVI. Jitskehuizen. Die moet in VV Heerenveen. Dus ik een hele mooi derbywedstrijd hier in de Friese Marne. En om jou van gemeente Heerenveen. Dan geven we naar DWP, die moet naar Wieke om Jelvertrein in SVM, in Marknesse. Dan geven we naar Orhoske, die moet naar Wieke om Jelvertrein in VV Nijlaan. Dan geven we naar Nijskoor, die moet om Ketieuwertrein in VV Sneek Witzwart draaien. Dan geven we naar Heerenveense Boys, die moet naar Wieke om Jelvertrein in Butenbost. Dan geven we naar Uderos, die moet om Jelvertrein in SVBS Zonzondag. Dus ja, dan gaan we afsluiten mooi het programma. Dus dit weer Spanburg Spot en de snoeise uitslagen die zal ik op Facebook deel zetten bij mij. Dus ik zeg iedereen bedankt voor het harken naar Spanburg Spot tussen 12 en 5 mooie Johannes de Vries. En ik zeg bye bye, zwaai zwaai, en na je week bij Spanburg Spot. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:45 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop

mijn gezicht. En ik ken de kroegen. Ken de kroegen en de kathedraal. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht.

0: heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zal mijn vrienden niet vergeten.

0: En dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exitpoll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzegen. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snoiske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontmijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor Stovitte wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Boer.
2: Ja, welkom. Afslag Maandag aflevering. Weet ik niet, 257 uit mijn hoofd, ga ik zo naar kijken. Die van 20 en 21 september. Klok is teruggezet, wat raar. 20 en 21 september 2026. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag hier op Radio Spannenburg. De zender voor de Frieske Marne. Zometeen gaan we even kijken wat er in de show is. Eerst de heerlijke muziek. Zometeen van de Kings heb ik Lola voor je klaar. Maar eerst Iron Horse, Sweet Louise.

The Kings en Lola op Radio Spannenburg. Nogmaals welkom, aflevering 259 was het, die van 20 en 21 september 2026. Dit zit erin. Jouren staat donderdag weer volledig in het teken van de Joustse merken. En daarbij hoort ook de agrarische schouw. En het thema van dit jaar is AI of de boer. Wie staat er aan het roer? En daarmee staat de rol van kunstmatige intelligentie binnen de agrarische sector centraal. Verder nieuws uit de regio. Ik heb even kijken. Het nieuws uit de regio, dat moet ik even bijhalen. De eerste boekenmarkt van het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Oosterhoulen. Een vrouw die is zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Rohel. En Ivo de Wolf, die wordt wethouder op Vlieland. Verder ook nog het weerbericht, gaan we straks naar kijken. En hele fijne muziek. Daarin van onder andere deze. De Fine Young Cannibals, A Good Thing.

Oh jongens, drie hele fijne platen. Good Thing, The Fun Young Cannibals. En die was ik even vergeten. 10.000 Nights van Alphabeat. Lang niet gehoord, maar wel lekker hoor. En Elton John, I'm Still Standing. Hij staat nog steeds. Radio Spannenburg, dat is waar je naar luistert. Afslag maandag met onder andere de Jouwste Merken. Jouw die staat donderdag weer volledig in het teken van de Jouwste Merken. Maar de festiviteiten beginnen al op woensdagavond. Want om 7 uur dan speelt de band Jawis bij Café Het Hert. Bij Thai Barra is er een 90's en een Zero's Party. En vanaf 9:30 s'avonds dan treedt Sipke de Boer op in Café de Stam. Dan de donderdag, dat begint de merken al vroeg om 7 uur. Dan beginnen de klokken met luiden en dat is vanaf de Jouwste Tour. En daarna start de traditionele paardenhandel op de Appelwiek. Van 9:30 tot 5 vullen de marktkramen zich op de Mikstraat. De merken omliggende straten met producten, lekkernijen en gezelligheid. En ook in de Hobben van Baardzerken is er van 10 tot 5 een grote boekenmarkt met boeken, strips, LP's, DVD's, CD's en de legpuzzels. En de opbrengst die komt ten goede van de kerk. Bekijk het complete muziekprogramma op rtvspannenburg.nl en klik even op de agendapagina. Dan Park Herema staat in Jouren. Daar vindt donderdag om 9:30 tot 5 de agrarische schouwplaats, waar bezoekers de hele dag kennis kunnen maken met de nieuwste ontwikkelingen in de landbouw. Onderwerpen als landbouwmechanismen, melkwinningstechnieken, brandstoffen en smeermiddelen die komen allemaal uitgebreid aan bod. Het thema van dit jaar is AI of de boer. Wie staat er aan het roer? En daarmee staat de rol van de kunstmatige intelligentie binnen de agrarische sector centraal. En zo wordt aandacht besteed aan melkrobots die gegevens analyseren en systemen die gewasopbrengsten voorspellen. De vraag is, hoe houdt deze technologie de dagelijkse bedrijfsvoering beïnvloed en welke rol de ondernemer daarbij houd? Goeie vragen. En van donderdag 24 tot en met maandag 28 september staat het parkeerterrein aan de Sinnebouwer in Jouren weer volledig in het teken van de Jouwste Merken kermis. Goed, dat allemaal en meer in Jouren de komende dagen. Zometeen het weerbericht bij Radio Spannenburg. We gaan kijken of het nog een beetje mooi weer wordt. Ik denk het haast wel. Tot in ieder geval niet heel koud. Zometeen dat en meer. Zo ook de nieuwe hit. Het is een re-interest. Staat weer in de top 40. So Incredible van Iris de Lange. Leuk dat ze er weer terug is. Eerst The Pointer Sisters. En He's So Shy op Radio Spannenburg.

0: Ja, het is superleuk dat ze weer terug is in de top 40, zag ik van de week. Ik weet even niet welke plek, maar vrij hoog binnengekomen. So Incredible van Ilse de Lange. Ik zit dus nu in de thuisstudio hier in Sneek. Het weerkoortje heb ik wel gezien. Ja, is gewoon meegerezen natuurlijk.
1: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken naar het weerbericht. Maandagochtend begint het rustig met flink wat zon. Plaatselijk kan er eens nog wat nevel of meer mist voorkomen. Die verdwijnt vrij snel. Rond op middaguur is het ongeveer 18 graden en er staat maar wat weinig wind. Maandagmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en is er geregeld ruimte voor de zon. In het noorden en oosten kan flink of een lokaal nog een buitje gaan vallen. Maar veel gaat het niet voorstellen. De temperatuur komt uit tussen de 18 en de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Maandagavond blijft het overwegend droog. Klaar breed op. Later kan daardoor opnieuw wat nevel of mist ontstaan. En halverwege de avond is het ongeveer 14 graden. In de nacht naar dinsdag koelt het verder af naar zo'n 8 tot 10 graden in het binnenland. Rond het 13 graden aan zee en op de Wadden. Dan dinsdag, dan begint de dag op sommige plaatsen nevelig of mistig. Daar kan vervolgens overgaan in hardnekkige laaghangende bewolking. Maar ja, dat zal op slechts plaatselijk gaan gebeuren. Want in tamelijk veel regio's start de dag met flink wat opklaringen. En dus ook ruimte voor de zon. En verder valt in het noordoosten een enkele bui. En elders blijft het droog. Staat weinig wind. Als de zon goed gaat doorbreken, dan worden 20 of 21 graden. Daar waar een wolkendek lang gesloten blijft. Daar komt het kwik niet hoger dan 18 graden. Dan woensdag overdag opnieuw warm voor de tijd van het jaar, met maximaal 20 tot 22 graden. In het zuidoosten lokaal zelfs 23 graden. 'S Ochtends kan het opnieuw wat mis gaan voorkomen, maar dat lost snel op. En de zon die schijnt daarna tijdlang flink. De wind die is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. En in de loop van woensdagmiddag en tijdens de avonduren volgt vanuit het noordwesten bewolking. Mogelijk ook wat regen. Hierdoor gaat het betrekkelijk kleine neerslagzone, maar dat gaat wel gepaard met een stevige wind. En woensdagavond bestaat in het westen en noordwesten en dan ook het risico op een flinke windstoot. Landinwaarts blijft het verder rustig. Dan de weerspreuk van deze week. Was het weder in september warm, dan krijgen wij een winterarm. Nou, we gaan het meemaken. Zometeen in Aanslag Maandag heb ik nieuws uit de regio. Oh, dat was George Michael al. Kom eens terug, George Michael. Ja, daar is hij weer. Zometeen dus een afslag maandag. De eerste boekenmarkt bij het Nationaal Openbaar Vervoer Museum in Oosterhuilen. Een vrouw die zwaar gewond geraakt tijdens het ongeluk in Rohel. En Ivo de Wolf van 34 wordt opnieuw, die wordt wethouder in Vlieland. Dat allemaal zometeen. Na onder andere muziek van de Hunters en Too Funky van George Michael. Hey,

Van George Michael en The Russian Spy and I van de Handers. En dat brengt ons bij nieuws uit de regio. Even kijken, we beginnen in Oosterhout. Daar is bij het Nationaal Openbaar Vervoer Museum daar voor het eerst een grote boekenmarkt gehouden. Meer dan 1000 boeken lagen daar uitgesteld. Met vooral veel titels over het openbaar vervoer natuurlijk. Het museum die krijgt al jarenlang spullen geschonken van bijvoorbeeld oud-chauffeurs en oud-erfenissen. En onlangs kwamen daar nog 200 boeken bij. En omdat er steeds minder ruimte is om alles te bewaren, besloot het museum om een deel van de collectie te gaan verkopen. En dat is boeken over bussen, treinen en andere openbaar vervoeren, waren er ook boeken te vinden over onder meer de architectuur en de landschappen. De prijzen die waren bewust laag gehouden. De volledige opbrengst van de markt die gaat ten goede komen van het museum. Bij een ongeval in Rohel is vrijdagavond een vrouw zwaar gewond geraakt. Aan de kerkweg raakte een auto te water en kwam op de kop terecht. In de auto zaten een man, een vrouw en een hond. De man die wist zijn zander uit het voertuig te komen en ging daarna op zoek naar hulp. En samen met een andere keerde hij terug naar de plek van het ongeval en probeerde de vrouw te redden. De vrouw die moest gereanimeerd worden en is vervolgens per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen. De hond die heeft helaas niet overleefd. De brandweer die heeft de auto later met een kraan uit het water gehaald. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval. En Ivo de Wolf uit Lemmen die wordt na verwachting de nieuwe wethouder van de gemeente Vlieland. De 34-jarige VVD'er wordt op 19 oktober voorgedragen voor de functie. De Wolf die is sinds 2018 gemeenteraadslid in de Frieskemaren en werd een jaar later fractievoorzitter van de VVD. Op Vlieland gaat hij aan de slag voor nieuw liberaal Vlieland. Hij volgt Stefan ten Keizerwaard op, die burgemeester wordt op Ameland. De Wolf die noemt het een grote eer dat hij wethouder mag worden. Hij blijft in Lemmen wonen en wordt zogenoemd wethouder van buiten. Het plan is dat hij ongeveer de helft van de week op Vlieland verblijft. In de andere helft thuis. Meer nieuws vind je op rtvspannenburg.nl. En zometeen gaan we nog even naar het Papageno-huis over de expositie van Else Atsma. Dat allemaal zometeen. Muziek van de Steve Miller Band staat voor je klaar. Eerst Robert Palmer, Looking for Clues.

Miller Band, Jet Airliner. En daarvoor hadden we Looking for Clues van Robert Palmer. We hebben nog een ingekomen bericht. In het Papagenenhuis is tot en met 8 oktober werk te zien van kus naar Elze Atsma. Atsma maakt voornamelijk mensfiguren van klei en zoekt daarbij naar de balans tussen kwetsbaarheid en de kracht. Haar beelden kenmerken zich door subtiele gezichtsuitdrukkingen, herkenbare vormen en kleine imperfecties die het menselijke karakter versterken. De expositie die is dagelijks te bezoeken van, nou dagelijks, van dinsdag tot met vrijdag tussen 10 en 4. Zometeen in afslag maandag hier bij Radio Spannenburg gaan we het hebben over de lezing over de kermiskoersen, de Joost de Merkeloop, reddingsboten, die gaan naar Lemmer. We hebben een band- en bierfestival in Hemelum. Oh, dat klinkt lekker. Museumnacht in Sloten, historische fietstocht in Lemmer. Langweer die zoekt ook nog, maar die maakt zich klaar voor de NK-race, zo moet ik zeggen. Verder ook nog een weerbericht en nog wat, oh daar Rob de Nijs. Oh, dan moeten we straks van Rob de Nijs gaan draaien. Dat allemaal zometeen. Na het nieuws van 9 uur. Dan zijn we er gewoon weer met nog een uur afslag maandag. Zometeen de Offspring, denk ik maar eventjes. Come out and play. Maar is Billy Paul. Thanks for saving my life. Nou, graag gedaan.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja. Welkom Afslag Maandag, aflevering 259, die van 20 en 21 september 2026. Zometeen gaan we het hebben over de museumnacht in Sloot. Nee, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Ik zit helemaal verkeerd in het draaiboek. We gaan het hebben over de lezing van de kermiskoersen. We gaan het hebben over de eerste Merkeloop. En over de reddingsboten die in Lemberg gaan. Daar gaan we het over hebben. Nou, even normaal. Precies. Times are changing, so is that. Direct is dit.

Randy Newman, Sharp People. En daarvoor Times Are Changing van Direct. Ja, geïnteresseerden in de geschiedenis van de drafsport en de juiste tradities is en welkom bij een bijzondere lezing op zondag 27 september. Oud-voorraad Gerard Steeman en oud-secretaris Nico Zeldenthuis van de handdravers en renvereniging Jouwer die vertellen over het ontstaan van de nutsbaan, de drafsportvereniging, de bekende kermiskoersen en de sweepedai. De bijeenkomst die is om 5:00 in de Doopers in de Kerk aan de Misstraat 72 in Jouwer aanmelden. Dat is niet nodig. Toegang kost je ook helemaal niks. Verder, zondag 27 december, daar wordt de 42e editie van de Jouwse Merkenloop gehouden. Dit jaarlijkse hardloopevenement biedt 6 verschillende afstanden voor jong en oud. Zijn routes van 7, 10,2 en 16,1 kilometer door het waterrijke buitengebied van Jouwen. En daarna zijn er jeugdlopen voor kinderen van 4 tot met 14 jaar. De wedstrijd die vindt plaats tussen 11 en 3 en voeren over de verharde wegen ongeveer 4 kilometer schilperpad. Liefhebbers van maritiem erfgoed die kunnen op vrijdag 25 en zaterdag 26 september terecht in Lemmer, waar historische reddingsboten samenkomen in het dok. Vanaf vrijdagmiddag 15 uur, wou ik zeggen, het is gewoon 3:00, varen de klassieke boten door de Lemster sluis naar het centrumhaven. En te bewonderen zijn vaak de beroemde reddingsboten als de Neeltje Jacoba, Doris Rijkers en de Brandaris. Dat is niet alleen een vuurtoren dus. Het hoogtepunt van zaterdag is 11 en tussen 11 en 5. Rond 1:00 dan trekt er een vloopparade van de operationele KNRM-boten door Lemmer. En daarbij wordt ook de nieuwe reddingsboot van het KNRM feestelijk verwelkomd. Rond het standbeeld van de Visserman is bovendien een markt met maritieme artikelen. Nou, wil je meer weten, dan kun je terecht op ouderreddingsglorie.nl. En dan Hemelen. Daar wordt zaterdag 26 september de allereerste editie van Band en Bier Festival georganiseerd. Stichting Cabron die organiseert het evenement in een grote festivaltent nabij voor 2:00 vanaf 4:00 tot 2:30. Daar staan live muziek, gezelligheid en speciaal bieren centraal. Een belangrijk onderdeel van het festival is Battle of the Bands. 4 bands, The Blacks, Velo, The Roadkills en Reville. Die strijden voornamelijk met eigen muziek om de hoofdprijs. Optredens worden beoordeeld door een professionele jury. En daarbij staan op het hoofdpodium onder andere optredens gepland van de festrockband De Voorman, De Fire Is My Pieter, Wilkins en de coverband Endorphine. Tickets die kosten €14,50 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via bandandbier.nl. Aan de deur €19,50, zolang er nog kaarten beschikbaar zijn. Het festival is vanaf 15 jaar toegankelijk. Zometeen, Museum Nacht in Sloten, historische fietstocht in Lemmer. En Langweer die maakt zich op voor een festival. En heb je nou zelf dingen voor onze agenda? Denk je nou, houbouders, nieuws@rtvspannenburg.nl.

De Crocodile Rock van Elton John. En daarvoor Blondie, Call Me. Radio Spannenburg, aanslag maandag. In de Friese Bar. Ja, zeker. Museum Sloten die opent zaterdag 26 september van 7 tot half 11. Haar deuren voor een bijzondere museumnacht. En dat is rond het thema mooi en waar. Bezoekers die kunnen genieten van poëzie, spoken word, muziek en verhalen. Silke van der Land die treedt samen met haar vader op Wiebel van der Land. Meester Patrick die verzorgt een interactief programma voor kinderen. En schrijfster Margriet Agricola neemt bezoekers mee op zoek naar de waarheid achter de stadsrechten van Sloten. Dan zaterdag 26 september dan organiseert Frank Hemkes een historische fietstocht van ongeveer 25 kilometer. En dat is rond Lemmer en Sint-Nicolaasga. De tocht die staat in het teken van twee jubilea. 150 jaar tramlijn Jouwer Lemmer en 60 jaar na het overlijden van dichter Jacques Bloem. En onderweg wordt aandacht besteed aan historische gebouwen, oorlogsmonumenten, de pontverbinding Volga, Oosterzee en bijzondere andere locaties. Oude foto's maken de verhalen extra levendig. Vertrek is om 12 uur vanaf het VVV-gebouw, het oude gemeentehuis. Deelname €4,50. Aanmelden kan via telefoonnummer wat op onze website staat, rtvspannenburg.nl. Er staat ook een e-mailadres. In Langweer die vormt zaterdag 26 september het decor van de 13e Langweerde Sloepenrace. De wedstrijd die is genomineerd als NK-evenement voor zowel dames als heren sloepen. De deelnemers die leggen een route van 15,5 kilometer af richting het Sneekermeer en weer terug. De eerste start is om 12 uur en de eerste sloepen worden rond 2 uur weer terugverwacht. De prijsreiking die vindt rond 6 uur plaats in de loods. Voor bezoekers staat er een hele dag de snackwagen klaar. Lekker hoor. Heerlijk. Zometeen het weerbericht. Eerste muziek van Albert Hammond. Yeah.

0: Jack McManus, Bang on the Piano. Oh, dat is ook zo'n plaatje die je nooit meer hoort. Maar wel bij Radio Spannenburg. En daarom is het zo fijn. Oh, die zijn er ook nog steeds.
1: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Het wordt steeds gekker in de studio. Maandagochtend begint rustig met flink veel zon. Plaatselijk kan eerst nog wat nevel of mist voorkomen, maar die verdwijnt vrij snel. Rond de middaguur is het ongeveer 18 graden. Er staat een weinig wind, staat eigenlijk geen wind, denk ik. Maandagmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Is geregeld ruimte voor de zon. In het noorden en oosten kan lokaal een buitje vallen. Maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur komt uit tussen de 18 en de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Maandagavond blijft het overwegend droog. Klaar breed op. Later kan daardoor opnieuw wat nevel of mist gaan ontstaan. Halverwege de avond is het ongeveer 14 graden. In de nacht naar dinsdag koelt het verder af naar zo'n 8 tot 10 graden in het binnenland en rond 13 graden aan zee en op de Wadden. Dan dinsdag, dan begint de dag op sommige plaatsen nevelig, mistig. Dit kan vervolgens overgaan in hardnekkige, laaghangende bewolking, maar dat zal wel slechts plaatselijk gaan gebeuren. In tamelijk veel regio's start de dag flink met opklaringen en dus ruimte voor de zon. Verder is in het noordoosten enkele buien. Elders blijft het droog en staat er maar weinig wind. En als de zon goed doorbreekt, wordt het 20 of 21 graden. En daar, wordt daar waar een wolkendek lang gesloten blijft, komt het kwik niet veel hoger uit dan 18 graden. Dan woensdag opnieuw een warme dag. Het warm voor de tijd van het jaar zelfs. 20 graden, 22 graden. In het zuidoosten lokaal zelfs 23 graden. En 's ochtends vroeg kan het opnieuw wat mist voor gaan komen. Maar dat lost snel op en daarna schijnt de zon tijdelijk flink en de wind die is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. En in de loop van woensdagmiddag en tijdens de avonduren volgt het vanuit het noordwesten bewolking en ook gaat het wat regenen. Mogelijk wat regen. Het gaat hier om een betrekkelijk lagere neerslagzone, maar dat kan wel gepaard gaan met wat stevige wind. Woensdagavond bestaat in het westen en noordwesten dan ook het risico op flink wat windstoten. Landinwaarts blijft het wel wat rustiger. Oké. Zo meteen in afslag maandag gaan we eventjes kijken naar de North Country Y in Balk. Trio Just Right naar Lemmer. En een ode aan Rob de Nijs. Nou, betekent dat we ook wat van Rob de Nijs moeten gaan draaien. Maar eerst Santana en Hold On.

Och, dit is ook zo goed. Live. Ze waren niet live, maar ze heten Live Heaven. Ben dus bij nog wat uitgaanstips die zijn ingestuurd. Want de postduif heeft ze hier weer in Sneek afgebracht deze keer. Voor liefhebbers van Roots Muziek staat zondag 27 september... een bijzondere optreden gepland bij Badmeester Kijmpen in Balk. Vanaf 3 uur treedt Johan Keus op met de North Country Y. De band brengt een mix van Appalachian folk, als ik het goed uitspreek, de bluegrass, blues, gospel en de hedendaagse muziek. Met zang, gitaar, contrabas, viool, mandoline en banjo ontstaat een sfeervol en veelzijdig programma dat het juist omschreven kan worden als Newgrass. En dat is de Bluegrass van de 21ste eeuw. Dan het muzikale trio Just Right. Die verzorgt op zaterdag 26 september een concert in het Papagenehuis in Lemmer. Het trio bestaat uit Simone, Jacobien en gitarist Roel. En brengt sinds 2019 een gevarieerd repertoire met zowel gevoelige als vlotte liedjes. Op het programma staan onder andere nummers van Sting, Bluff, Clouseau, Fleetwood Mac, Steve Wonder en The Beatles. Het concert begint om 19:30. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar via papagenehuisfriesland.nl. Dan de modelterrein liefhebbers. Die kunnen zaterdag 26 september weer terecht bij Zendelcentrum met Haske in Jouren. Voor de trijaarlijkse treinenbeurs van 9:45 tot 14:45 worden gebruikte treinmodellen, railmateriaal, toeboren en spoorwegliteratuur aangeboden. De beurs die trekt deelnemers uit heel Nederland, onder andere uit Den Haag, Hoorn, Alkmaar en Dodewaard. En ook hobbyisten met technische vragen over een modelspoorbaan, die kunnen terecht voor advies. Dansliefhebbers zijn zaterdag 26 september van harte welkom, ook in het Haske Jouren, voor een avond ballroom dansen op live muziek. De formatie Trashik die speelt ballroom, oldies, country en Latin music. Het

Het duurt tot van 7:30 tot 12:30. En entree bedraagt 10 euro en kan contant worden afgerekend aan de deur. En het zomerseizoen van Muziek aan de Lutz wordt op vrijdag 25 september afgesloten met een bijzonder liedrectical in het Brehoes in Balk. Sopraan Judith Pange en pianist Cas Straatman die brengen vanaf 8 uur een programma rond het thema liefde met muziek van onder andere Reinaldo Han, Richard Strauss, Robert Schumann, Johannes Brahms en Francis Poulenc, als ik het goed uitspreek. Toegang kost je niks. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van een tientje per persoon. En in Theater Lege Vonden in Lemmer is zaterdag 26 september de voorstelling Puur de Nijs te zien. Zanger Marcel Mulders en zijn vijfkoppige band die brengen een eerbetoon aan Rob de Nijs met klassiekers als Mallebabbe, Zondag en Het werd zomer. Daarna zijn er verhalen met videobeelden en Frans de nummers van de collega-artiestoren. De voorstelling begint om 8 uur. Kaarten zijn voor €28,50. En hij kan via theaterlemmer.nl. Nou, dan moeten we deze maar even draaien. Zondag hebben we al zo vaker gedraaid. Mallebabbe ook. Ja, Klaas de trompetten draaien we eigenlijk nooit. Nee, zonde. Nou, dan hierbij Rob de Nijs. En straks ook gaan we kijken wat die uitsmijter is. Ja.

Zo, Deep Purple, Child in Time, deel 1. Deel 2 hou ik nog een keer van me te goed. Volgens mij is al de stoppel van de speakers afgeblazen. Tot zover deze aflevering van Afslag Maandag. Volgende week dan is Pollewol er ook weer. Zo doen we hem dan ook wel weer. Heb je zelf tip voor dit programma, kun je ze mailen. nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je nou wat gemist, dan is dat een enorme schande. Ja, ik vind het meevallen, maar Ronald vindt het altijd een enorme schande. Ga naar danisdateenormeschande.nl. Dan kun je dat 4 weken later terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10 is de herhaling op Radio Spannenburg. Ja, dan die uitsmijter van deze week. Ik dacht, dit is wel leuk. Deze man die heeft ooit een hele cd opgenomen met alleen maar platen in het Nederlands. En dan op de melodie van de plaat van Status Quo. En dan heb ik het over Bert de Steigerpijp. We hebben wel eens een keer wat van hem gedraaid. Dat was dan Wij zijn de mannen van de bouw. Maar deze vond ik ook wel eens leuk. Hou je kop, heet hij. Dus dat zal ik dan ook maar doen. Want anders wordt ze boos op mij. Kijken we dat weer. Volgende week, daar zijn we er weer. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur. Radio
1: Spannenburg. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monster zegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omdenken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Stem Eggersol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien live en kicking. Tongje om 9 uur.